0: nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Spend your

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het 2e jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van Ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
7: Hoppen.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens de getuigen stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Dat en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredoom in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredoom. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: There's a place in this old town.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. No matter what, you got.

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Artsen zonder grenzen slaat alarm over de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo, omdat de ziekte zich sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. Er zijn al ruim 900 vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 vermoedelijke sterfgevallen gemeld. De boosdoener is de Bundibugyo-variant van het ebola-virus, waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie wil daarom snelle actie en veilige begrafenissen om verdere verspreiding te voorkomen. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. En het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen- tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens de getuigen stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

je nou vroeg of laat, of je de stoep of toch de straat, of je de auto of de fiets, of je alles of niets, of je nou nu of straks, of je even op me wacht,

En dan proost op mij. Of je de lente brengt, of het winter maakt. Of je nou rood of zwart, of je verzacht of verhard. Of je schreeuwt om hulp, of je vragen slim verhult. Of je nou koffie of thee, platteland of toch de zee.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Parijs zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichtingen en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor 100.000 mensen. En op de A67 bij Lierop in Noord-Brabant is vannacht een overleden man gevonden die was aangereden op de snelweg. Hoe hij daar terecht kwam is nog onduidelijk. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan waarvoor de weg werd afgesloten. Mogelijk lag of liep de man al voor de aanrijding op de weg. De melding kwam rond 1 uur vannacht binnen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, can we make a start?
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden, net als vorig jaar, zo'n 100.000 mensen verwacht. En noodweer in België heeft gisteravond veel schade veroorzaakt, met hagel van het formaat golfbal en tientallen gewonden op een festival. Op X werden volop filmpjes gedeeld van de hagelstenen. Op meerdere plekken moesten bestuurders uit hun auto worden gered. Vooral in Wallonië stonden straten en wegen onder water. De brandweer kreeg honderden oproepen en ook het treinverkeer lag op meerdere trajecten stil door blikseminslag en modderstromen. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: supermarkten.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. In Laos zijn 5 goudzoekers die meer dan een week vastzaten in een overstroomde grot onverwacht zelf naar buiten geklommen. Ze raakten eerder ingesloten door snel stijgend regenwater. Een reddingsteam had pompen ingezet om het waterpeil te verlagen. De mannen zaten onder de modder, hadden huid- en darmklachten en overleefden dagen zonder eten of schoon drinkwater. 2 andere dorpelingen zijn nog vermist en duikers bereiden voor hen een nieuwe zoektocht voor. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden net als vorig jaar zo'n 100.000 mensen verwacht. En in een woning in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een 38-jarige man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. 2 mensen die in het huis waren zijn aangehouden, dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Het gaat om een man van 40 en een vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.

beste luisteraars. Welkom bij deze uitzending van Klassiek in en om Breda. Het programma over klassieke concerten in de regio. Vandaag hebben we een gast in de studio. Het is Bas Verbist. En wat hij kon doen, nou, dat hoort u straks wel. Je zult hem horen na de agenda, iets na de helft van dit programma. Gisteravond was het de laatste finale avond van de Elisabeth-wedstrijd in Brussel. Deze keer draaide het om de cello. En op die avond worden ook gelijk de winnaars bekendgemaakt. Al moet ik zeggen, als je finalist bent of laureaat, dan ben je eigenlijk al een winnaar. De winnaar, de eerste prijswinnaar, is Ettore Pagano, 23 jaar. Hij komt uit Italië. Ja, waarom is het nou zo belangrijk om zo'n concours te winnen, zo'n wedstrijd? Nou ja, je krijgt natuurlijk een heleboel concerten die je kunt gaan geven. Daarnaast won Ettore een hele speciale prijs. Hij mag 4 jaar lang de cello van Pablo Casals te leen hebben. En daar mag hij op concerteren. En dat is een cello die werd gemaakt begin 18e eeuw. En voor het geval u zegt, ja, Pablo Casals, wie is dat ook alweer? Nou, dat was een van de beroemdste cellisten uit de 20e eeuw. Er zat ook een Nederlands tintje aan deze finale, evenals vorig jaar. De dirigent van het Belgisch Nationaal Orkest is namelijk Anthony Hermes en hij komt uit Oosterhout. Nou, vanwege die cello gaan wij zo luisteren naar een werk voor cello. Het is het tweede deel, het Adagio ma non troppo, uit het celloconcert in B-klein van Antonin Dvorak. De solist is Yo-Yo Ma en er wordt begeleid door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Lorin Mazel.

Dit is het tweede deel uit het cellocorset in Beeklei van Antonin Dvorak. Van wat is geweest richten we ons nu op wat gaat komen. En wat gaat er komen? Onder andere een mooi concert in het Chassé Theater op vrijdag 5 juni. Je kunt er luisteren naar muziek van Edvard Grieg en Jean Sibelius. We gaan er zo luisteren zometeen naar muziek van Sibelius. En hij was een tijdgenoot van Antonin Dvorak. We gaan eerst luisteren naar muziek van Grieg, Edvard Grieg. Hij was een tijdgenoot van Antonin Dvorak. Allebei de componisten hebben invloed uit de volksmuziek van hun land verwerkt. En ze behoren tot de zogenaamde nationale scholen. Bij de ene componist kunt u dat iets duidelijker horen dan bij de andere. Maar in het werk dat ik u in deze uitzending laat horen, tapt Grieg uit een ander vaatje. Hij grijpt terug op een oude Franse dansvorm. In 1884 werd de 200ste geboortedag van de Deense dichter en toneelschrijver Ludwig Holberg gevierd. Ter ere van Holberg schreef Grieg de vijfdelige Holberg-suite. De stukken zijn gebaseerd op dansen uit de tijd waarin Holberg leefde. Oorspronkelijk schreef Grieg de muziek voor piano. Later schreef hij zelf een bewerking voor piano quatre mains, dus met z'n tweeën op één piano. En hij maakte ook een bewerking voor strijkorkest. We gaan zo luisteren naar het laatste deel, de Rigaudon. En dit wordt gespeeld door het BBC Symphony Orchestra.

U heeft geluisterd naar Rigaudon uit de Holbeck-suite van Edvard Grieg. Officieel niet behorend tot de nationale school, maar wel herkenbaar Russisch, is de muziek van Sergei Rachmaninov. Hij werd geboren in 1873 en na zijn afstuderen in 1892 begon hij met concerttournees. Eerst in Rusland, maar in 1909 ook voor het eerst in de VS. In 1917 reisde hij voor een tournee naar Scandinavië. En misschien herkent je dat jaartal nog van iets anders, van de geschiedenisles misschien. In dat jaar vond namelijk de Russische Revolutie plaats. Was een omwenteling met veel bloedvergieten. Er volgde een oorlog tussen de Rode en de Witte. En de tsarenfamilie werd helemaal uitgemoord. En dit alles eindigde met de communistische heilstaat. Nou, Rachmaninov was toen net afwezig. Hij zat in Scandinavië. Hij vestigde zich daarna eerst in Parijs. Woonde vervolgens afwisselend in New York en Zwitserland. En vestigde zich tenslotte in Beverly Hills. Hij is nooit teruggekeerd naar Rusland. En dat overlijden van hem, dat was in 1943. Rachmaninov was eigenlijk de laatste grote componist van de romantiek. Hij werd onder andere beroemd door zijn 4 pianoconcerten. Virtuose werken die vaak op pianoconcoursen zijn te horen. Maar wij gaan luisteren naar een wat korter werk. Het is de prelude in D groot opus 23 nummer 4. En het wordt hier gespeeld door Alexander Warenberg.

Dit was de prelude in D groot opus 23 nummer 4 van Sergei Rachmaninov. Meer muziek van Rachmaninov kunt u horen op zondag 7 juni tijdens het optreden van pianiste Max sorry, het is een beetje stoffig hier. Max Mostovetsky in de Bussel in Oosterhout. Ik heb het eerder tijdens deze uitzending gehad over de nationale scholen. En daarbij zijn Tsjechië en Noorwegen voorbijgekomen. Een ander land waar de componisten klassieke en volksmuziek samensmeden tot een nieuwe, uitgesproken stijl is Spanje. De aanzet hiertoe werd gegeven door Felipe Pedrell. Hij was muzikoloog, componist en later ook leraar aan het Conservatorium van Madrid. Hij had een paar beroemde leerlingen. Enrique Granados en Manuel de Falla. Er zijn nog een paar andere namen op het gebied van klassieke muziek te noemen. Bijvoorbeeld Isaac Albéniz en Joaquín Torina. En dan is er ook nog de Catalaanse componist Mompó. Die ook een hele eigen, vaak verstilde stijl heeft. Wij gaan zo luisteren naar een compositie van Granados. Granados vond niet alleen inspiratie bij Spaanse volksmuziek, maar ook bij de schilder Francisco Goya. Die Goya die schilderde onder andere taferelen uit het Spaanse leven. Een paar schilderijen zijn heel beroemd geworden. Geïnspireerd door de schilderijen van Goya, componeerde Granados de suite Goyescas. Gaan ze luisteren naar het eerste deel daaruit. Heet Lorequiebros. Dat betekent zoiets als complimentjes. Het draait in de suite voor een groot deel om de liefde. Dus hier wordt iemand op een muzikale manier het hof gemaakt. De pianist is Douglas Riva.

Het was een wat langer muziekfragment en het is nog niet afgelopen. Die Koyeskas, dat zijn over het merendeel toch wat langere stukken. Ja, wilt u nog meer Spaanse muziek horen? Dan ga ik eventjes, onbescheiden zijn. Want ik ga een beetje reclame maken voor mijzelf. Op 28 juni vindt het festival Gluren bij de Buren plaats. En dit jaar doe ik ook mee. Mijn optreden is in de tuin van, ik denk dat Bredonk is, aan de Willem van Oranjelaan 17. Groot gebouw als u er langs kent, rijdt. Bredonk kent u vast wel. En ik ga daar Spaanse muziek spelen. Muziek van Granados, die u net heeft gehoord. De Falla, Albenis en Trina. Er zijn 3 concertjes van 1/2 uur. En het eerste concert begint om 1 uur. Nou, dat is dus voor over een maand. Ik ga nou door met de agenda voor de komende week. Vanmiddag is er het optreden van Capella Breda. Print om 4 uur in de Grote Kerk. En dat optreden is in het kader van het 50-jarig bestaan. Er wordt daar muziek gezongen van Händel. En vorige week is daar al uitgebreid aandacht aan besteed. Wij gaan door naar het concert van Philharmonie Zuid op vrijdag 5 juni. Het concert begint om 7:30. Het programma opent met Kriegsbeginn Suite. Een serie stukken over de Schavuitperkind, want zo braaf was die man niet. Daarna volgt de Grieks romantische pianoconcert. Een van de meest geliefde concertwerken uit de muziekgeschiedenis. Dit werk wordt uitgevoerd door pianist Salim Ashkar. Het concert sluit af met de 2e symfonie van Finlands nationale icoon Jean Sibelius. Het orkest staat onder leiding van de Franse dirigente Ariane Matiak. Dan gaan we naar het galenconcert van de Kooracademie Breda. En daar besteed ik nu niet zo heel veel aandacht aan, want dat doe ik na de agenda. Het concert is op zaterdag 6 juni. Het begint om 7:30 en het vindt plaats aan Zandberg 58. Dat is de voormalige Sacramentskerk aan de Zandberglaan 58 in Breda. En u zult daar straks meer over horen. Dan gaan we naar zondag 7 juni. Nou, is er een concert in het kader van Buitengewoon Klassiek in de Bussel in Oosterhout. De eerste zondag van de maand, dit seizoen, die is gereserveerd voor pianist Max Mostovetsky. Werd geboren in 2001 in Leipzig. Hij kreeg zijn eerste muzikale inspiratie van zijn moeder, die ook muzikus is. Max begon zijn pianostudie op 5-jarige leeftijd aan de muziekschool in Leipzig. In Theater de Bussel brengt Max een afwisselend programma, variërend van Johann Sebastian Bach tot Sergei Rachmaninoff. Van de laatste heeft hij al muziek gehoord in dit programma. Het concert begint om 3 uur. U krijgt vooraf koffie of thee, in de pauze een glaasje wijn of fris en met bitterbal. Dan is er nog een concert dat valt eigenlijk buiten het bereik van deze uitzending. Maar daar kondig ik alvast aan, mocht u willen reserveren. Want het zal wel druk worden. En dat is de finale van Ulverhart Klassiek. Die vindt plaats op zondag 14 juni. Begint om 3 uur. En hij is er aan 16:18 in Ulverhout. Er zijn 5 finalisten, voornamelijk pianisten en 1 celliste. En een van de finalisten is Juliana Besia-Signa. Ze is pas 12 of 13. Kan zijn dat ze inmiddels 13 is. En ze heeft onlangs het Christina Concours gewonnen. Volgens mij is ze in Ulfhout de jongste finaliste ooit. Komt weer muziek. Het is tijd voor muziek na al dat gekletst. En we gaan luisteren naar een werk van een van de bekendste en geliefdste hedendaagse componisten van koormuziek. Het is John Rutter. Wij gaan luisteren naar For the Beauty of the Earth.

0: Dit was For the Beauty of the Earth van John Rutte. En daarbij komen we terecht bij onze gast, Bas Verbist. Welkom, Bas.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Leuk om hier te zijn. Ja.
0: Fijn dat je op deze dag hier tijd voor wilde vrijmaken. En ja, die muziek die we hoorden, dat heeft te maken met het concert dat gegeven gaat worden door de Kooracademie Breda. Het koor waar jij aan verbonden bent.
1: Ja.
0: Ja. Mag ik even vragen, wat voor stemtype ben jij?
2: Ik ben echt een bas.
0: Je bent echt
2: een lage bas. Ja.
0: Oké, het fundament onder het koor.
2: Ja. De lijntjes.
0: Ja, dat klopt. Nog niet de tenor. Tenor hebben vaak pech, hè, met de partijen. En de alt ook. Die krijgen vaak de nootjes die over zijn.
2: Die moeten vullen,
0: ja. Dat zijn vaak hele moeilijke partijen. Als ze pech hebben, mogen ze ook wel een keertje een melodie zingen. Maar de bas, dat is het fundament. Ja, het gaat om zaterdag 6 juni over het Gala-concert. We hebben net geluisterd naar de muziek van Rutte. Hebben jullie daar als koor een speciale band voor? Is er de reden om Rutte te kiezen als thema voor dit concert?
2: De reden van Rutte is eigenlijk dat het heel toegankelijke muziek is. En ook muziek die in de traditie van het koor staat. Hè. Het koor is begonnen als sacramentskoor 100 jaar geleden. Puur kerkkoor, jongens, heren. En Rutte componeert ook nog steeds kerkmuziek, maar heel toegankelijk. Wordt ook heel erg gewaardeerd door mensen die niet kerkelijk zijn, omdat het gewoon hele plezierige muziek is. Het is troostende muziek, het is blijde muziek. En we zijn nog steeds een koor met kinderen en mannen. En je moet natuurlijk wel repertoire kiezen wat ook bij de kinderen aansluit. Ja. Dit is ook echt muziek die kinderen leuk vinden om te zingen.
0: Het is hedendaags, maar heel toegankelijk. Ja.
2: Absoluut.
0: Ja, zeker.
2: En een van de stukken is Mass for the Children. Dat wijst ook naar een kinderkoor. Eigenlijk is het geschreven voor gemengd koor en kinderkoor. En onze uitvoering zal dus het kinderkoor ook delen, het gemengd koor ook zingen.
0: Ja.
2: Dus gesplitst. Maar het wijst wel heel erg naar onze traditie en het koor dat we nu zijn.
0: Ja. En die traditie, is het echt een voorbeeld van die Engelse koortraditie? Kun je daar wat over vertellen?
2: Nee,
0: of toch
2: nee,
0: anders?
2: Zit nee,
0: toch
2: het
0: anders?
2: Is echt als Nederlandse kerkkoor begonnen. Ja. Anton Vermeer en daarna Louis Tubos, die heel veel polyfonie heeft binnengebracht. Dus de Spaanse en de Italiaanse polyfonie. Ja. Dus dat was niet Nederlands. Daarna is Walter Kantrijn is eigenlijk pas begonnen als derde dirigent van het koor met de introductie van de Engelse koortraditie. En die is wel blijven hangen onder Henri de Grauw en nog steeds. We doen ook evensongs. In ieder geval, we pakken de muziek uit de evensongs van Engeland. Omdat er natuurlijk heel veel prachtige muziek is geschreven, ook weer voor de combinatie kinderen, mannen. En ons clubgebouw is een ex-kerk, dus het klinkt daar ook nog heel goed.
0: Dat is wel iets wat je ook ziet in de Engelse koortraditie, dat die koren ook sterk verbonden zijn aan die kerkgebouwen. Hè? Dan heb je bijvoorbeeld op kerstavond dat concert, dat wordt uitgezonden via de Bibel. Ja, inderdaad. Dat is toch wel dat
2: De traditie is heel sterk. Hè? De kathedralen en veel van de collegekoren zijn nog steeds professioneel en worden door de overheid betaald. De dirigent zijn dus organist, zijn de professionals die gewoon ook door de overheid worden betaald.
0: Ja, daar mogen we kunnen wel een beetje jaloers op zijn.
2: Daar zijn we wel een beetje jaloers op.
0: Ja. Nou, hebben jullie een aantal andere concerten achter de rug? Ik heb er ook eentje bij gewoond. Dat was nu een besloten concert. Hè. Er werden andere dirigenten uitgenodigd bijvoorbeeld. Er was de opening van die tentoonstelling. Nou is er natuurlijk lang na deze concerten toegewerkt. Vallen jullie hierna in een zwart gat? Of zijn er alweer plannen voor hierna?
2: Er zijn nog plannen voor hierna. We zitten in het 100-jarig bestaan. Een van de activiteiten of feestelijkheden is een concertreis naar Engeland. Waar we dan ook weer in een aantal kathedralen zullen zingen. We zullen ook in Westminster Abbey. Ik heb daar eerder met het koor gezongen. Hele bijzondere locatie om
0: zeker
2: te mogen zingen.
0: Ja.
2: Het is echt. Je voelt je daar traditie van 800 jaar. Dat je daar in eventjes één momentje van mee mag delen. Dat was echt heel bijzonder. Een prachtig gebouw, prachtig entourage.
0: Zoveel geschiedenis, er liggen zoveel mensen.
2: Ja.
0: Mevrouw zoals Newton, Christopher en van de vroege Engelse koningen ligt er ook nog 11, dacht ik. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja.
2: Dus dat is ook echt wel een hoogtepunt in ons 100-jarig bestaan, waar we nog steeds even naar uitkijken. Dat is anderhalve maand naar dit concert.
0: Ja. We praten zo verder. We gaan nog even luisteren tussendoor naar muziek. Ook weer van Rutte. Maar ik wil nooit te veel weggeven van concerten. Dus ik probeer altijd iets te kiezen wat niet op het concert wordt gespeeld. Ik heb nu gekozen voor 5 Meditations for Orchestra. En er zijn 5 gewijde, ja, kerkelijke stukken van Rutte, maar dan bewerkt voor orkest. En wij gaan luisteren naar het eerste deeltje en dat heet What Sweeter Music. Wordt gespeeld door de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van John Rutte zelf.

0: Ja, dit was nog een werk van John Rutte. Een bewerking van eigen hand van een van zijn liederen. Ja, hier in de studio is Bas Verbist. We zijn nog niet uitgepraat.
1: Nee.
0: Ja, dat koor dat bestaat uit hele jonge leden. Volwassen leden. Hoe ligt dat met die leeftijd? Vanaf welke leeftijd zingen ze mee bij een concert zo ongeveer?
1: Dat is vanaf een jaar of 8, 9.
0: Ja. En daar zijn ze echt klaar voor, want...
1: Nou, ze worden klaar, ja, gestoomd is een zwaar woord.
0: Ja?
1: Er zijn 2 koorgroepen voordat ze echt bij het concertkoor komen. Swingen en zingen is echt voor de allerkleinste, vanaf 4 jaar. Dat ze lol in muziek hebben, dat is het belangrijkste. En dan hebben we een do-re-mi-koor waar al echt wordt gezongen. Ja. Kinderliedjes, leuke liedjes, spelenderwijs echt wordt gezongen. En binnen de kooracademie worden ze echt opgeleid. Krijgen ze solfège, zangles en natuurlijk zingen als koor.
0: Ja, dus als je een kind hebt dat heel graag zingt of een kleinkind... Kun je dan aanmelden? Is er een proefles? Of hoe,
1: ja, je kunt altijd even komen kijken bij één van die groepen. Want je hoeft niet per se op het allerlaagste leeftijd in te stromen. Je kan ook een zij-instromer. Er wordt altijd natuurlijk gekeken waar pas je dan het beste. Maar kom gewoon kijken.
0: Ja.

0: staat een Oosthoutse dirigent, Anthony Hermes. En die is begonnen bij de Oosthoutse Nachtegalen. Inmiddels bestaat dat koor niet meer, maar het is dus ook bij een koor begonnen. Ja. Dus je weet maar nooit hoe het gaat lopen.
1: Nou, in ons koor zijn ook een aantal mensen opgegroeid. En Geert van der Dungen is een ex-koorjongetje. Die is als koorjongetje begonnen. En zo zijn er inderdaad nog meer. Ad van Une heeft er ook gezongen. Nu Daan Boertien, die actief is bij de Nederlandse Opera als zangrepetitor.
0: Ja.
1: Komen allemaal uit ons koor voort. Ja. Dus die hebben daar de liefde voor muziek gekregen. Zijn geïnfecteerd en hebben daar een vak van gemaakt.
0: Ja. Ja.
1: Met succes.
0: Even iets laatste, iets praktisch. We hebben heel veel over het koor gehad, over de werken van John Rutte. Maar wanneer, waar precies en hoe laat? En kunnen mensen het concert bijwonen? Kunnen ze reserveren? Wil jij dat ons vertellen?
1: Ja, het concert is in Zandberg 58. Dat is dus de voormalige Sacramentskerk, waar ook de roes 100 jaar geleden van het koor liggen. Het koor is opgericht na de bouw van die kerk. Is geen kerk meer, dus is nu eigenlijk een multiculturele ruimte. Ja. De Zandberg 58 in de Zandberglaan in Breda. Het concert is om 7:30. En kaarten kunnen via de website worden besteld. Dat gaat tegenwoordig ook allemaal digitaal.
0: Ja, ja.
1: Via Eventbrite kun je die gewoon bestellen. En het is natuurlijk voor ons ontzettend leuk als die kerk vol zit. En voor de luisteraar denk ik ontzettend leuk om zo'n enthousiaste club met kinderen en het orkest van de TU Delft erbij te hebben. En die muziek gewoon te beleven.
0: Ja, ik hoop voor jullie dat het echt stampvol zit op die avond. Want en de muziek zal het niet liggen. Die is prachtig. En het zingen zal het ook niet liggen. Ik heb jullie eerder dit jaar ook gehoord. Dus mensen, komt luisteren. Dat wordt gewoon een belevenis. Bas, ik wil je hartelijk danken voor je aanwezigheid in de studio.
1: Ja, graag gedaan. Vond het erg leuk.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week zaterdag.
0: Ja. Nou, wij gaan verder met muziek. Iets heel anders. Op zondag 14 juni vindt de finale van Ulfhout Klassiek plaats. Je kunt er voornamelijk naar pianisten luisteren. Er is ook een celliste. En vanwege al dat geweld op de piano heb ik keuze gemaakt voor muziek van Chopin. Het is een stukje uit de Barcarolle opus 60. En die Barcarolle werd gecomponeerd tussen herfst 1845 en zomer 1846. Het is een van de laatste grote werken van de componist. Het is ook een virtuoos werk. En er wordt in deze opname gespeeld door Alwin Beer. Het is een iets ouder opname, maar ik moet zeggen dat heeft ook wel weer zijn charme. De Barcarolle van Chopin.

Beste luisteraars, ik moet even inbreken op de barcarolle van Chopin. Want ik ga afscheid van u nemen. U kunt de uitzending terugluisteren via www.klassiekinenombreda.nl. Daar vindt u ook een wat uitgebreidere agenda. De gast was vandaag Bas Verbist van de Kooracademie Breda. Om 11 uur kunt u luisteren naar Grensgeluiden. En volgende week is er weer een uitzending. Ik wens u een hele fijne zondag. En terug naar Chopin.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim 320.000 euro opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 tot 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. Burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. Op een defensietop in Singapore heeft de Japanse minister van Defensie scherpe kritiek geuit op China. En gezegd dat niet Japan, maar juist Beijing met zijn enorme wapenarsenaal grote zorgen veroorzaakt. Hij wees erop dat Japan geen kernwapens of strategische bommenwerpers heeft. Maar Japan verhoogt al 12 jaar op rij zijn defensiebudget. Discussies over een mogelijke Japanse reactie bij een Chinese aanval op Taiwan zorgden eerder ook voor oplopende spanningen. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. En in Aarlanderveen is vannacht een persoon zwaar gewond geraakt bij een val in een feesttent van voetbalvereniging SV Aarlanderveen, die in de twee laatste weekenden van mei zijn 60-jarig jubileum vierde. Het slachtoffer kwam in de tent door nog onbekende oorzaak ten val en is na eerste hulp met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter landde op het veld om te assisteren. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met Kees van Meel.
5: En Marijke van der Putten. Goedemorgen iedereen en welkom bij Grensgeluiden. Vandaag met het boek De Oost in Breda. Over de koloniale banden van Breda met het oosten door Wim Klinkert. Lisbeth van den Hertig. Over het waarom van dit boek, waarom het moest verschijnen. Fototalenten vullen NS-vitrines in het Centraal Station van Breda. Een reportage van Marijke van der Putten en Sten de Vries met de film Obsession van Curry Barker. Techniek in handen van Henk Schiering en Adrie Lips. Grensgeluiden radioprogramma over kunst en cultuur, elke zondag om 11 uur. Alle frequenties vindt u op www.grensgeluiden.nl en op internet www.bredanu.nl. Op Facebook zitten we uiteraard ook en tips voor de redactie via info@grensgeluiden.nl.
6: We gaan zo meteen luisteren naar een reportage die gemaakt is in de grote stationshal in Breda. En het heeft te maken dat Breda Foto er weer aankomt in september tot en met ruim in oktober. Daar gaan we naar luisteren. Ja. Wij staan nu in de hal van het station en van Breda. En als je helemaal doorloopt zie je twee prachtige vitrines, hele grote, waar heel veel in kan. Maar de vraag is, wat doen we erin? En Breda Foto, die vult nu deze vitrines met kunstenaars. Kun je eens vertellen hoe jullie daarbij kwamen?
7: Ja, dat klopt. Wij hebben vorig jaar de vraag gekregen van de gemeente of wij deze vitrines zouden willen programmeren voor de duur van een jaar.
6: En jij bent de conservator, hè, van Breda Foto. Hoe heet je?
7: Ja, ik ben Astrid Hilsman. Ik ben curator bij Breda Foto. En wij waren ontzettend blij met het verzoek van de gemeente. Want wij hebben natuurlijk altijd één keer in de twee jaar het festival. Maar wij zochten eigenlijk ook een plek voor jonge talenten. Voor mensen die net zijn afgestudeerd. En met deze vitrines hebben we die plek voor dit jaar gevonden.
6: En dat is dus door het hele jaar heen?
7: Dit jaar, door het hele jaar heen. We hebben in februari de eerste editie gehad met twee talenten die net waren afgestudeerd. We beginnen nu aan de tweede editie. En met het festival, als het festival opent, dan hebben we het derde koppel talenten in de vitrine.
6: Oké. Okay. Ik sta ook bij de directeur, Friso. Friso, als je naar de komende Breda Foto kijkt, dat start 11 september. En nu zit er al een opening. Kun je me eens even voor vertellen hoe jullie dat dit jaar doen?
8: Nou, we vinden het heel fijn dat we in aanloop naar het festival, wat inderdaad op 11 september start, de 12e editie van Breda Foto, met over troost en veerkracht als thema, dat we al wat evenementen hebben, wat activiteiten die eigenlijk al duidelijk maken van aan onze liefhebbers, de mensen die het festival graag bezoeken, hé, het komt er weer aan. Dus zo hebben we nu de opening op Breda Centraal Station. En daar kan je tot 22 augustus kan iedereen daarvan genieten. En het is natuurlijk gratis te bezoeken, want het is een stationshal. Dus je kan komen wanneer je wilt. En we hebben ook op 6 en 7 juni, zaterdag 6 en zondag 7 juni, hebben we de tweede editie van onze huiskamerroute. En dat is ook eigenlijk een heel leuke activiteit. Dan kan je door de stad fietsen. Je kan op onze website kan je plattegrondje vinden met alle adressen. En dan kan je gewoon aanbellen bij mensen thuis. En dan kan je dan alvast een foto zien van het festival.
6: Maar moet je daarvoor aanmelden?
8: Nee hoor, je kan dat gewoon kijken op onze website. Je kan gewoon die adressen vinden. Het is gratis te bezoeken. Je stapt op de fiets. Je gaat door de stad heen. En we hebben dit keer een beetje een zwaartepunt in Prinsenhagen. En het is van kleine huizen tot hele grote huizen. Het is gewoon ontzettend leuk om die foto's te bekijken. Maar ook om de bewoners te ontmoeten.
6: Er zijn in totaal 11 locaties, hè, heb ik begrepen.
8: Ja, dat klopt. Er zijn er 11.
6: Dan even terug naar jou, Astrid. Ja. Jullie hebben nu een aantal vitrines net weer opnieuw ingericht. Mm-hmm. Kan je daar iets over vertellen?
7: Ja, we hebben hier twee fantastische talenten. We hebben Luc van Raamsdonk, die afgestudeerd is aan Sint-Joost. En we hebben Maria Bodruk, die is afgestudeerd aan de Willem de Koning Academie. En dat is in Rotterdam.
6: Luc staat ook naast me, dat is niet toevallig natuurlijk. We zijn ook een beetje trots op jou, Luc, want je bent afgestudeerd hier op Sint-Joost.
9: Ja, dat klopt inderdaad, ondertussen anderhalf jaar geleden alweer. Ja.
6: En wat is je achternaam?
9: Van Raamsdonk, Luc van Raamsdonk.
6: Dankjewel. Wat was het nou om hier in jouw werk in zo'n immens grote vitrine te zien?
9: Ja, super tof natuurlijk. Tijdens mijn studie ook al meerdere pogingen zullen we zeggen gedaan om met Breda Foto samen iets te doen. En dan nu eindelijk toch in zo'n mooie vitrine terecht te komen. Is echt super, echt tof. Ja.
6: En jij bent fotograaf?
9: Ja, vooral fotograaf, ja.
6: En wat is heb je specialisatie?
9: Ik noem mezelf denk ik een onderzoekende fotograaf. Dus vooral lang en diep onderzoek naar allerlei thematieken die mij aanspreken op dat moment.
6: Ja. Maakt niet uit wat?
9: Nee, eigenlijk niet. Nee.
6: Ook je gaat ook helemaal onder water en zo?
9: Nee, dat niet. Het gaat vooral over, ik denk dat ik vooral werk maak over mijn familiegeschiedenis. Over de relatie tussen mens en natuur. Dat soort thematieken vooral, ja.
6: Oké, okay, dus meer human interest, meer de leven en de kant van de emotie en het proces van de mens.
9: Ja, vooral inderdaad ook gericht op die emotie en wat dat met mij doet. Dus ook een stukje over mijn eigen identiteit. Op die manier, dat is vooral de insteek.
6: Nou loop ik met jou even samen naar die vitrine toe. En ik zie daar drie hele grote foto's. Yes. En dat is een jonge man. Op mijn leeftijd mag ik dat zeggen. Maar daar ben jij zelf. Vertel eens.
9: Ja, dit zijn inderdaad drie zelfportretten. Dus de serie My Sweet Alora heet. De serie speelt zich af in Canada. Daar ben ik op zoek gegaan naar gelang de verdwijning van mijn opa. Mijn opa is op een gegeven moment verdwenen naar Canada. En ik ben hem een soort achterna gegaan om daar hem op te zoeken. Dezelfde plekken te bezoeken en een soort van onze familiegeschiedenis opnieuw na te spelen.
6: Maar leeft hij nog?
9: Nee, mijn opa is ondertussen overleden. Ja. Dus die plekken die je ziet en de foto's die je ziet in de vitrine zijn eigenlijk een soort gesprek tussen mij en mijn opa. Waarbij hij dus foto's van die hij heeft gemaakt ziet en foto's die ik heb gemaakt op dezelfde plek in Canada. En dat zijn dus de foto's die je hier ziet.
6: Maar ik zie een jongeman op een bed, hè? Ja. Had je dan ook een foto van je opa op een bed?
9: Nee, zo letterlijk is het niet. Maar bijvoorbeeld wel dat we daar aan de rechterkant zien mijn opa. En dan zie je mij hier links. Het gaat dus meer echt over die speelse wijze van met elkaar in gesprek zijn. En zodoende elkaar hopelijk ongesproken toch iets beter leren kennen. Of begrijpen.
6: Ja, in ieder geval van jouw kant uit, hè?
9: Ja, inderdaad. Vanuit mijn kant vooral. Ja, een poging.
6: Wat doet dat met je? Waarom al die energie?
9: Wat doet dat met me? Het is ondertussen al wel eventjes geleden dat ik begonnen ben aan dit werk. Dus het is nu wel wat meer afgevlakt, die emotie. Maar aan het begin was het heel heftig en was het heel zwaar. Maar ondertussen ben ik vooral, denk ik, heel blij met dat ik op deze manier met mijn emoties kan verwerken en in beeld kan brengen.
6: Ik kan me ook voorstellen dat dat een rol speelt in jullie familie. Dus het is niet alleen jouw opa en jouw relatie. Maar als hij verdwijnt, heeft het waarschijnlijk ook impact op emotie van de hele familie, of niet?
9: Jazeker, ja. Vooral omdat het was ook eigenlijk iets wat verzwegen werd in de familie, een soort taboe. Ik vond dat dat aan mij was destijds in de positie waar ik aan stond om dat geheim te onderzoeken en daarmee ook mezelf beter te leren kennen. Dus dat heeft zeker zijn gevolg gehad op de familie, maar ik denk dat we uiteindelijk het allemaal veel uitgeleerd hebben. Even om voor ons collectief te spreken, dus algemeen positief, ja.
6: En voor jezelf?
9: Ik heb vooral mezelf heel goed leren kennen. Ik bedoel, Canada is een kleine 6.500 kilometer hier vandaan. Dus dat is toch wel een eind. Als je dan nog studerend aan de kunstacademie daar alleen heen gaat en op zoek gaat naar iets wat je eigenlijk van weet, wat je niet gaat vinden. Dus mijn opa. Dat is best wel lastig en ingewikkeld. Maar ik denk dat ik heel veel uitgeleerd heb en dat ik het allemaal nog een keer zou doen. Als het zou moeten, ja.
6: Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je openhartigheid en voor dit verhaal. En mensen, ga kijken. Er is nog een andere vitrine met een andere kunstenaar. Maar ga alsjeblieft kijken, het ziet er prachtig uit. En dan hebben we interessante informatie over Witte Rook. Witte Rook is een platform waar evenementen, onderzoek en acties rondom cultuur plaatsvinden. Sinds 2020 heeft Witte Rook een programmalijn met als uitgangspunt om de gedeelde Spaanse-Nederlandse geschiedenis in een hedendaags perspectief te plaatsen. Samen met de kunstenaars halen ze vergeten verhalen op, waarmee er ruimte ontstaat voor andere interpretaties en nieuwe inzichten. Ze werken samen onder andere met Instituto Cervantes, die het project van David Marotto, het activerend volkstheater, mede mogelijk heeft gemaakt, samen met de Spaanse ambassade. Instituto Cervantes is een publieke instelling die in 1991 in Spanje werd opgericht om het onderwijs in de Spaanse taal te bevorderen en de cultuur van Spanje en de Spaanssprekende landen van Latijns-Amerika te verspreiden. In Nederland is Instituto Cervantes gevestigd in Utrecht sinds 1992. Van 6 juni tot en met 6 juli is de presentatie van het project te zien in de Stadsgalerij te Breda.

0: sto chitarro. E poi sono jazz.
1: Historicus Wim Klinkert, tot voor kort gebonden aan de KMA, schreef een boek over de connecties van Breda met de Oost. De Oost in Breda. Het boek De Oost in Breda met als ondertitel Twee eeuwen koloniale banden door Wim Klinkert verschijnt op 31 mei en behandelt de rol van de KMA, het kolonialisme, de helpende zusters, eten, drinken en feesten. Er zijn aparte hoofdstukken over Indische Nederlanders naar Breda en de Molukkers in Breda. Heeft de koloniale geschiedenis sporen in Breda achtergelaten? Met deze vraag ging Stadssociëteit de Gouden Cirkel aan de slag. En van professor Dr. Wim Klinkert, historicus, tot voor kort verbonden aan de KMA. Die vertelde over de rol van de KMA en Breda ruim 200 jaar lang. Waarom vond de Gouden Cirkel dat dit boek zou moeten verschijnen? Was er veel nog niet beschreven of ontdekt? Daarover vertelt Lisbeth den Hartig.
2: En we hebben beide mensen in de studio waar we heel trots op zijn dat ze tijd hadden voor vandaag. Welkom Lisbeth den Hartig en Wim Klinkert. Het is een spannend project geweest, heb ik gehoord. Lisbeth, kun je eens vertellen waarom de Gouden Cirkel hiertoe gekomen is?
3: Ja, wij zijn eigenlijk altijd op zoek naar onderwerpen, hè, waarin je eigenlijk de actualiteit verbindt aan de historie.
2: En de Gouden Cirkel, dat is een vereniging die zich bezighoudt met erfgoed en cultuur, hè, in de stad. En daar ook programma's over maakt.
3: Ja, ja, we hebben maandelijks behandelen wij een thema. Een actueel thema in dit decennium, hè, is toch de verhouding tot het koloniale verleden. Mm-hmm. Je ziet ook dat gemeenten eigenlijk sinds 2020 ook excuses aanbieden aan de rol die hun bestuurders en hun inwoners gespeeld hebben. Daar is in Breda en Noord-Brabant ook wel een start mee gemaakt, maar het is eigenlijk nog niet heel ver gekomen.
2: En toen hebben jullie er op een gegeven moment een programma over gemaakt, hè?
3: Ja.
2: Dat is alweer even geleden. Hoe zag dat programma eruit?
3: We hebben op 31 maart 2025 hebben we een avond gehouden waarin de eerste spreker Martin Bosbroek was. En die heeft zeg maar een meer in zijn algemeenheid daarover verteld. Met name over de zin en de onzin van excuses. En vervolgens heeft Wim Klinkert het band laten zien tussen de koloniale geschiedenis en de KMA met name. He, omdat dat eigenlijk de meest in het oog springende sporen geeft. Zo op het eerste gezicht.
2: Dankjewel, Lisbeth. Ja, Wim, jij was toen nog heel geïnteresseerd, hè? In de vraag van, kan je de Gouden Cirkel eens adviseren van, hoe kunnen we dat onderwerp op zo goed mogelijk aanpakken? En wat kwam je toen, met welk voorstel kwam je toen?
4: Ja, ik was ook heel aangenaam verrast met de uitnodiging van de Gouden Cirkel om dit te doen. Koloniaal verleden is het onderdeel van mijn vakgebied ook. Ik ben meer in de militaire geschiedenis gespecialiseerd. Nou, de koloniale geschiedenis speelt daar heel erg in mee. Maar die specifieke focus op Breda, die had ik zelf ook nog nooit zo nadrukkelijk gelegd.
2: En je hebt ervoor moeten studeren, begrijp
4: ik? Ik heb eventjes weer terug in de boeken moeten gaan voor een aantal aspecten. In ieder geval juist de specifiek Breda'se. En het eerste idee was, toen ik daar ook de lezing voor voorbereidde, om een aantal locaties, een aantal plekken in Breda te beschrijven, waarbij de relatie met het verleden nog zichtbaar of met een verhaal erbij invoelbaar is. Dat was eigenlijk het eerste idee, een soort koloniale wandeling door Breda. Daar ben ik ook mee aan de slag gegaan. Het was ook eigenlijk de basis van de lezing, om daar misschien ook een boekje van te maken. Bleek uiteindelijk toch, en daar ben ik over die keuze ben ik wel heel erg tevreden. Het nadeel van zo'n verhaal aan locaties is toch dat het ook chronologisch wat verbrokkeld kan worden. En ook qua onderwerpen wat verbrokkeld, omdat je het ook een soort route moet lopen.
2: En ik denk ook omdat aan locatie niet alles zichtbaar is, hè?
4: Zeker, zeker. Juist de wat historische achtergronden, ja, dat moet je dan toch uitleggen. En dat staat ook een beetje los van zo'n locatie. Dus toen ben ik wel blij met de oplossing om te zeggen, nou, het meeste gaat toch over de Oost. het huidige Indonesië, meer dan over de West. Die relatie is er natuurlijk ook, maar Oost domineert toch wel in Breda.
2: En het was toen eigenlijk natuurlijk wel een beetje een beperking, hè, aan de ene kant. Maar het gaf je waarschijnlijk ook wel meer ruimte om wat dieper op verschillende onderwerpen in te gaan.
4: Precies, het gaf heel veel ruimte ook om wat lijnen te trekken en om wat ontwikkelingen te trekken. En dan voor mezelf ook heel duidelijk geworden hoe die Tweede Wereldoorlogperiode zo'n enorme breuklijn er eigenlijk is. Voor die oorlog gaat Breda ook mee in het haast zou je kunnen zeggen, in het vieren van het kolonialisme. En daar speelt de defensie natuurlijk een belangrijke rol in. En na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog, zie je de komst van verschillende groepen uit de koloniën. Die een hele andere kant van het kolonialisme laten zien. En Breda confronteren hem daarmee. En ook, en dat vond ik toch ook echt wel erg leuk, de Indische en Chinese restaurants. Want ja, dat is toch ook een koloniale erfenis.
1: Ik wil even inbreken. Het frappeert me dat jij, kenner van de geschiedenis, ook daar nog niet aan had gedacht. Terwijl Breda, als je goed kijkt, en dat staat ook in jouw boekje, allerlei elementen heeft die het duidelijk maken dat er zo'n connectie was.
4: Absoluut waar. Ik kende hem natuurlijk vanuit de KMA. En dat is, het is ook al altijd onderdeel geweest van mijn colleges. Maar voor de rest in de stad, ja, ik zou zeggen, die Indische en Chinese restaurants, ja, die zag ik ook wel. Maar eens even daarin verder te gaan. En van waar komt dat nou precies vandaan? De Molukkers, ja, wist ik ook. Die zijn in Breda. Maar pak het eens eventjes in een mooi verhaal bij elkaar. Dat had ik nog nooit gedaan. En dit gaf een mooie gelegenheid.
2: Als je kijkt naar de opbouw van je boekje, dan begint, of boekje, zeg ik daar een beetje, maar het is eigenlijk een heel prachtig boek geworden, moet ik zeggen. Sinds gisteren hebben we het ook gekregen, met heel veel foto's erin, echt ongelooflijk. Heb je die zelf allemaal gezocht of hoe is dat gegaan?
4: De foto's zijn voor een deel gezocht. Gelukkig tegenwoordig zijn er zoveel beeldbanken van allerlei instituten. En een groot deel van die foto's is ook rechtenvrij, niet onbelangrijk voor de kosten. Maar zijn bieden voldoende. Het Stadsarchief heeft een enorme collectie. Daar is heel, heel dankbaar gebruik van gemaakt. En Leon Krijnen, fotograaf, heeft ook een aantal foto's gemaakt van huidige locaties.
2: Ja, en dat zit er vol van, hè?
4: Ja, ook heel blij mee. En dat laat zien dat het niet alleen maar verleden is, maar ook heden. En waar die verhalen aan, welke plekken die gekoppeld kunnen worden.
1: Als jij ook nog verbaasd over onderwerpen waarvan je denkt, dat had ik niet verwacht in Breda, dat die er zouden zijn.
4: Waar ik verbaasd over was, dat valt eigenlijk mee. Wat ik niet precies wist, is bijvoorbeeld de schaal van de komst van Indische Nederlanders. Hoeveel dat er waren en hoe lang. En hoeveel dat er ook in Breda geweest zijn. Niet dat Breda meer is dan in andere steden. Dat heb ik ook niet vergeleken. Maar dat is toch een hele, omdat dat zo'n heel sluipend en langzaam proces is geweest. En die integratie eigenlijk nooit zo heel veel rumoer heeft gegeven. En de komst van de Molukse gemeenschap is natuurlijk een heel andere geweest. Heel plotseling en ook een hele andere context. Daar ben ik me nu veel scherper bewust van geworden.
2: En als je kijkt naar de opbouw van je boek ook, dan begint het met de geschiedenis van een aantal mensen in dienst van de Nederlander, die dus in die koloniën flink
4: huishouden hebben.
2: Ja,
4: ja dat kun je anders
2: Ik wilde
4: zeggen.
2: Het ook netjes zeggen, ja.
4: Nee hoor, daar zaten ze zelf ook niet mee.
2: Maar daar komen dus ook een paar generaals tevoorschijn die daar een bepaalde rol hebben ingevuld. Ja. Daar kan je ook een beetje trots van uitlezen als je die verhalen leest. Herken je dat? Of?
4: Nou, die trots herken ik niet zozeer bij mezelf. Binnen de militaire geschiedenis als wetenschap is het toch al meer dan 25 jaar nu die discussie dat er niet meer in, laat ik zeggen, dat soort termen over kolonialisme wordt gesproken. Dat is ook al een hele omkeer geweest in het vakgebied, hoor. Absoluut.
2: Ja, ik zat net te denken, want ik kan me ook voorstellen dat in de maatschappij vindt die verandering plaats, dat die kritiek veel sterker luid en zichtbaar is.
4: Ja, maar ik vond het ook heel interessant, omdat dat ook samenliep met de tijd dat ik nog de colleges gaf in Breda. En ook met de kadetten discussieerde hoe zij daar nou tegenaan kijken. Een aantal van hen komt uit militaire families. Een aantal van hen heeft ook verhalen daarover vanuit de familie, zoals zoveel Nederlanders. En dan zie je toch dat de meeste van hen dat ook wel inzien, hoor. Daar valt goed mee over te praten.
1: Inzien dat het niet allemaal klopt.
4: Dat het niet goed was.
1: Ja, ja.
4: Nee, dat het niet goed was. Die uitbundige nationalistische trots die je voor de Tweede Wereldoorlog ziet en waar Breda vol in meegegaan is. Ja, dat was eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog ook daarna al vrij snel is dat weggeëbd. Maar het idee, ik weet dat ook van de generatie van mijn ouders. Indië was van ons. Dat was gewoon niet ter discussie. Dat was gewoon van ons. Nou, dat kun je je toch echt niet meer voorstellen. Maar daar werd een hele positieve. En wij waren toch de goeie. Wij stonden toch aan de goede kant. In de koloniale. Dat is niet alleen in Nederland veranderd. Maar dat is in alle landen in de wereld. Is dat wel heel drastisch veranderd. En dat is maar goed ook.
1: Ja, ik vond in jouw boek heel mooi dat je. Ik heb het een octopus genoemd. Je hebt zoveel mogelijkheden die er allemaal zijn, die je beschrijft. Maar je hebt er ook een paar bij die bijvoorbeeld medische wetenschap te helpen enzovoort. Daar besteed je ook heel veel tijd en aandacht aan. En toen ik in Indonesië was, in Jakarta, heb ik dus in de Monas, dat nationaal monument, ook gezien dat de Indonesiërs zelf allerlei diorama's hadden waarin dat ook werd benadrukt. Zowel het slechte, de strijd, de afslachting van mensen, maar ook in medische wetenschappen zo. Dat vind ik eigenlijk wel erg sterk.
4: Ja, het is ook het complexe van het hele fenomeen. Er werd natuurlijk ook heel veel gebracht. Het hele rechtssysteem, de spoorwegen, de ziekenhuizen. Ik zeg, ja, en daar was een trots op, ook in Nederland. Want dat hebben wij toch maar aan die Indonesiërs, voor de Indonesiërs gebracht. Dat die Indonesiërs daar zelf niks in te zeggen hadden, is dan even een tweede. Maar wij deden dat van de goedheid van ons hart. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook opgelegd. De manier waarop het ingericht was en de zeggenschap over zaken. Ja, dat was wel heel duidelijk waar die lag. Dat was erg eenzijdig.
2: Maar zo was ook de opbouw van de hele militaire orde. Hè? Dat niet iedereen kon tot hoog komen. En niet iedereen, hoewel de opleidingen van Indonesische mensen ook in Breda plaatsvond, konden zij niet de carrière maken die Nederlanders dat wel konden, toch?
4: Ja, dat is inderdaad ook een heel schrijnend punt. Want 99,5%, ik had het geloof ik nog een keer uitgerekend, van de Indonesische bevolking is Indonesisch. En voor hen was in wezen geen plaats in de officiersrangen. Ze mochten wel soldaat worden. Dat zien we bijvoorbeeld bij de Molukkers. Belangrijke functies, de hoogste functies niet. Maar daarnaast was er natuurlijk een grote groep in Indonesië van gemengd bloedigen. Dat hadden ze allerlei namen. We kennen het nu al, Indo's. Het werd toen ook wel mestizen genoemd. Ze hadden allerlei namen gekregen. Hadden wel toegang tot de hogere rangen. In ieder geval binnen de krijgsmacht.
2: En dat waren prinsen, toch?
4: Nee. De prinsen, dus de echt. Op een gegeven moment, na een hele discussie, zijn er enkele mensen uit die inlandse, dat was de Nederlandse term daarvoor, uit de Indonesische bevolking wel toegelaten aan de KMA. En ja, dan nam je dus mensen waarvan je zeker wist dat ze aan de Nederlandse kant stonden. En die Javaanse prinsen, die hadden vaak die families al eeuwenlang banden met Nederland. Want Nederland regeerde eigenlijk via die lokale elite. Die waren heel streng gekoppeld al aan de Nederlanders. Ja. Spraken perfect Nederlands. En dat is toen op hele kleine schaal is dat gebeurd. Ja.
1: Chris Isaak met Heart-Shaped World.
4: Sorry.

0: Ja, we zijn met een gesprek met Wim en met Lisbeth over het boek De Oost in Breda. Wim, een van de dingen die daarin worden genoemd is de zusters van de Hendrikstraat. En ik vroeg net al tussendoor aan jou, zijn dat de zelders van het Kremlin? Van het oude Ignatius ziekenhuis. Toen zei je ja, maar toch kun je er even uitleggen.
1: Ja, zeker. Zeker. Ik vond het ook wel interessant, omdat ik van die tak van die Franciscanessen ook zelf nog nooit eigenlijk echt gehoord had. De Franciscanessen die hebben de gezondheidszorg in Breda helemaal opgebouwd. Daar heeft Breda zijn ziekenhuizen aan te danken. En enorm veel goed werk gedaan.
2: En onderwijs.
1: Maar een hele kleine aparte club binnen die Franciscanessen. Die kregen de taak om niet de zieken in een ziekenhuis te verzorgen, maar naar de zieken toe te gaan. Dat was ook hun motto. Van het bezoeken van zieken. En dat was eerst in Breda zelf, vanuit dat klooster in de Hendrikstraat. En daarna is dat eigenlijk heel erg nog grootschaliger geworden door die zieken op te gaan zoeken op Sumatra, in Indonesië. En het is nooit een enorm grote groep geweest. Veel kleiner dan de Franciscanessen van het Ignatius ziekenhuis. Maar wel heel, heel boeiend, omdat zij daarmee ook veel nadrukkelijker in zo'n onderdeel zijn van dat koloniale beleid.
2: Ja, want als je het goed beseft, was 90% van de bevolking hing de islam aan, hè? Toch?
1: Ver boven de 90% zelfs, ja, ja. Ja, en dat is ook wel, dat zie je ook wel.
2: Dus het was ook een beetje missiewerk om het katholieke geloof.
1: Er zitten verschillende kanten aan. Hun insteek was in eerste instantie zorg verlenen. Maar in het idee van het zorg verlenen door de katholieke kerk, en dat heb ik toch wel vaak gezien in allerlei uitspraken, daar zit impliciet of expliciet ook altijd bij zieltjes winnen.
0: Ja.
1: Ze waren zich wel bewust van het feit dat als de moslimbevolking van Indonesië, als zij van moslim christen zouden willen worden, dat zij sociaal uitgesloten worden uit hun eigen gemeenschap. Want dat mag een moslim eigenlijk niet. Dus je ziet dat toch wel nog maar zeker omzichtigheid gedaan wordt. Maar ze richten zich ook wel bijvoorbeeld op Indo-Europeanen. En op allerlei andere groepen. Chinezen ook bijvoorbeeld in Indonesië. Dus niet alleen op de kampongbevolking zelf in de dorpen. Maar wel wat breder. Hun hoofdtaak was wel die zorg. Er zijn ook andere orders die als hoofdtaak die bekering hadden. En dat ging dan vaak samen met scholen.
2: Hmm. En er waren ook veel meer orders nog, hè?
1: Oh ja, tientallen. Ja, ja, heel ja. Veel. En Sumatra was van de Kapucijnen uit Tilburg. Ja. En zij zaten daar eigenlijk in het gebied van de Kapucijnen uit Tilburg. Vanuit Tilburg zijn er veel en veel meer zusters en broeders naar Indonesië gegaan dan vanuit Breda.
0: Ja, vanuit heel Brabant en zeker ook uit Limburg bijvoorbeeld, hè?
1: Zeker, ja.
0: Eten, drinken, feesten, luisteren. Dat was ook een van jouw hoofdstukken. Ja. Dat vond ik ook wel heel boeiend, want iedereen kende natuurlijk de Chinees. Maar ja, waar dat nou vandaan kwam oorspronkelijk, dat maak jij dan heel duidelijk.
1: Ja, het is die Chinese gemeenschap is zeker een hele interessante. Want er was natuurlijk een groot Chinese gemeenschap in Indonesië, altijd al geweest. En een aantal van de Chinezen uit Indonesië zijn ook naar Nederland gekomen. En hebben daar ook in de restaurants begonnen. Maar er zijn ook heel veel Chinezen, bijvoorbeeld via arbeiders op schepen. En dan waren dan Chinezen uit Hongkong of nog uit andere gebieden van China. Op die manier in Nederland terecht te komen. Die hadden dus eigenlijk heel weinig met dat Indonesische karakter te maken. Dus het is heel complex. Het is niet altijd duidelijk waar ze precies allemaal vandaan komen.
2: Het was ook best wel lastig om precies te achterhalen welke restaurant het eerste of daarna was, toch?
1: Ja, ja, daar zit nog wel wat onderzoeksmogelijkheden, moet ik zeggen. Want het is ook een gemeenschap die je toch wel heel goed moet kennen om daar bijvoorbeeld interviews te gaan doen. Want dat zal, denk ik, als je daar echt verder in wil duiken, zal dat wel moeten. Maar dus zover ben ik niet gegaan.
0: Het volgende boek?
1: Wie weet, het volgende boek. Het is in ieder geval wel een hele, want het is geen kleine gemeenschap. En het is een toch nog een beetje onzichtbare gemeenschap. Maar wel een hele belangrijke voor Nederland.
2: Ja, het zijn ook leuke foto's heb je in je boek staan. Dat je ziet hoe rijk de tafels gedekt waren met allerlei schaaltjes en allerlei heel lekker eten zag het uit. Je hebt ook nog twee hoofdstukken over in de Indonesische, de terugkeer van Indonesische mensen en de Molukkers. Kun je eens wat vertellen over wat je daarin hebt ontdekt en En je hebt ook met de groepen nog zelf gesproken, hè?
1: Ja, ja, ik heb en dat is denk ik ook heel belangrijk, want je schrijft hier een geschiedenis van een groep die geschiedenis zelf nog dagelijks beleeft. En ik ben me ook heel erg bewust van het feit dat ik hem schrijf als buitenstaander, als geen onderdeel van de groep. En dan schrijf je hem toch anders dan als je uit die groep zelf moet. En ik heb die ambitie en ik heb ook niet het idee dat ik dat moet doen. Dat is hun verhaal. Dus het is heel goed om die verhalen te horen. Ze zijn ook heel divers. Maar als je kijkt naar het Molukse verhaal, dat heeft de laatste tijd ook veel aandacht gekregen in verband met de 75 jaar komst van de Molukkers naar Nederland. Dat is een groep die ook in Breda nou wel de laatste tijd veel tevreden is over de erkenning die gekregen hebben met monumenten, met regelingen vanuit de gemeente.
2: Pas recent, toch?
1: Pas recent, ja. Ik was zelf wel getriggerd door het monumentje in het Valkenberg voor de knillers van de Molukse knilmilitairen van het Oost-Indisch leger. Ik kende eigenlijk de achtergrond van dat monumentje ook niet precies. Nu wel. En het is een beetje een sluitstuk van een langer proces van erkenning. Juist voor die eerste generatie die in die enorme problemen van 1951, 52, als ze naar Nederland komen, dan hier komen. Nederland wil ze niet. Ze willen zelf niet naar Nederland. En toch gebeurt het. Dus het is echt een valse start op heel veel fronten. En het is natuurlijk op heel veel manieren zeer problematisch geworden.
2: En met heel veel schrijnende verhalen.
1: Heel veel schrijnende verhalen. Heel veel leed. Teleurstellingen. Ook overheidsoptreden waarvan je achteraf zegt van ja, jongens, wat ongevoelig allemaal. Waarom moest dat nu zo?
0: Ook onderlinge strijd, hè?
1: Onderling ook, ja.
0: Wij waren zeker eerder dan jullie hier gerepatrieerd.
1: Ja.
0: En zo.
1: Ja, want ook de Molukse groep is natuurlijk een hele andere groep dan de Indische Nederlanders. Dat is echt een hele andere groep. Hele andere verhalen, hele andere achtergrond. Dat begint nu ook wel wat meer tot elkaar te komen. De generaties gaan ook verder. En ik vind het ook interessant dat het Stadsarchief doet daar nu heel veel aan. Die hebben een groot project over de Molukkers. Dat gaat ook binnenkort geloof ik wel naar buiten, resultaten naar buiten gekomen. Die hebben met enorm veel interviews en zo. Gaan daar nog veel dieper op in.
2: En die andere groep, hè, die terugkeerde, de Indonesische. We hebben Ariati hier in Breda.
1: Ja.
2: De vereniging voor
1: Indische Nederlanders. Ja.
2: Indische Nederlanders. Die heel actief zijn. Maar je bent ook met hun in gesprek gegaan daarover.
1: Ja, ja, want wat ik eens wilde weten, hun. Kijk, er werd vaak de term repatrianten gebruikt. Ook in de tijd zelf. Maar dat waren het natuurlijk niet. Repatriëren betekent dat je teruggaat naar je vaderland. Maar het grootste deel van de Indische Nederlanders was nog nooit in Nederland geweest. Was volledig al generaties lang in Indonesië opgegroeid, die families. Dus voor hen was het een vreemd land. Sommigen spraken de taal, maar niet allemaal.
2: En zijn er veel ook in Breda terechtgekomen? Of was het maar een klein clubje?
1: Nou, dat zijn er behoorlijk. Want de mensen die het konden betalen, konden zelf wel wat vinden. Maar de regering stelde dus, had contracten met pensions en hotels. Nou, in Breda zijn er dus zeker wel een stuk of 15 geweest waar Indische Nederlanders dan tijdelijk ondergebracht werden totdat er huisvesting was. Want ja, huisvesting was ook in de jaren 50 een heel groot probleem. Ja. Dat was het meest frappant als je kijkt waar dat was in Breda. Dan is het de Baronielaan. Ja. Daar zaten er wel meer dan 10. Ja. En misschien nog wel meer dan 15. Dat waren in ieder geval.
2: Vaak ook met een gezin met z'n tienen of zo.
1: Op in kleine kamers. En dan is het een beetje afhankelijk van bij wie ze zaten, wat ze mochten of niet. Of ze mochten koken of niet. Of dat ze. Graag wilden ze Indisch koken. Dat kon lang niet altijd. Of mocht niet. Er werd gecontroleerd of ze alles netjes hielden. Ze moesten ervoor betalen. En er werd veel. Ook soms wel vanuit goede bedoelingen misschien hoor, maar ook vanuit een heel erg paternalistische houding.
0: Betuttelend.
1: Ja, absoluut betuttelend. Zouden we zeker nu vinden. En in de loop van de jaren 50, begin jaren 60, hebben ze allemaal dus een huis gekregen in Breda. Ja, tenminste, degene die hier in Breda zaten.
0: Ze zijn ook begonnen soms in oud concentratiekampen, net als in Vught en zo, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Want ik had het heel raar gevonden, weet je.
1: Dat schuurt ook wel. Als je de foto's van, maar dan hebben we het over de Molukkers, ziet die op de lunetten zaten in Vught. Nou, dat waren dezelfde barakken waar die in de Tweede Wereldoorlog in het concentratiekamp. Van het
0: had men dat niet door dan dat het toch andere.
1: Ik denk dat we moeten zien, het waren de jaren 50, er was ook niks. Ik bedoel, en zo'n kamp uit de grond stampen, ja, het staat er. We gebruikten ze ook voor Nederlanders die berecht werden. Die werden ook in die kampen opgesloten. Oorspronkelijk bijvoorbeeld Westerbork in Drenthe was oorspronkelijk gebouwd voor vluchtelingen, als vluchtelingenopvang.
2: Ja.
1: En dat is door de Duitsers weer omgebouwd tot een doorstuurkamp. Dus ja, als het er nou eenmaal staat. Ja.
2: Wat ik echt uit je enthousiasme kan horen is dat je heel betrokken bent bij dit thema en dat je nog veel erover gelezen hebt, op zoek bent geweest. En dat heeft gewoon geresulteerd in dit echt een prachtig boek zoals het eruit ziet. Lisbeth, jullie geven het uit als Gouden Cirkel.
3: Ja.
2: Hoe praktisch, hoe kan ik aan het boek komen? Ja, ik heb het gekregen, maar andere mensen.
0: Ja. Ik ook.
3: Het is voor iedereen voor €24,95 te koop in de Bredaarse boekhandels. Dat zijn Van Kemenade en Hollaars, De Vrije Boekhandel en Libris Buitelaar. En wij verkopen het ook bij onze eigen bijeenkomsten.
2: Oké, nou gelukkig. En het heeft ook een ISBN-nummer. Dus in de grote bibliotheken komt het boek ook te liggen. Hè?
3: Absoluut.
2: Mag ik jullie super bedanken voor de komst naar de studio. En voor je verhaal, Wim. Het is een mooi resultaat. En echt een aanvulling op de geschiedenis van onze Breda. Dank je wel.
1: Met plezier gedaan.
0: En nu muziek. Van Morrison, Like a Cannonball.

0: Goedemorgen, Senne. Senne, jij komt iets vertellen over een film die heette Obsession. En alleen dat woord vond ik al verschrikkelijk.
1: Ja, klopt, Obsession. Ja, ik heb deze film gekozen omdat het allereerst draait in Breda. En nog veel commotie heeft. Het is heel populair. Maar ook omdat er een heel interessant verhaal achter zit. En dan praat ik niet over het verhaal van de film zelf, maar ook het verhaal om hoe deze film gemaakt is. Mm-hmm. Dus ik zou willen beginnen met de regisseur hiervan. Hij heet Curry Barker. En dat is geen traditionele filmmaker. Ten eerste, hij is pas 26 jaar momenteel. Hij heeft de film gemaakt, vorig jaar toen was hij 25. Even oud als Orson Welles was toen hij Citizen Kane gemaakt had, overigens. Maar dat is eventjes erbij. Hij is een YouTuber. En dat is nu, je merkt de laatste tijd, de afgelopen jaar, anderhalf jaar, beginnen YouTubers films te maken. En dan merk je dat Amerikaanse films, de filmindustrie, niet erg goed loopt de laatste tijd. Mensen in Europa beginnen meer Europese films te kijken. Azië begint heel erg goed te komen met films die niet Engels zijn. Dus Amerika merkt wel, ook de hele superheldenfilms, die lopen ook allemaal niet meer zo lekker. En de YouTube doet het wel heel erg goed, vooral bij jongeren.
0: Dus
1: jongeren
0: heeft dat met verzadiging te maken van die opgeblazen films of zo?
1: Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met de verzadiging, maar ook met de prijzen. De bioscopen beginnen ook wel heel duur te worden. Een popcornje kost €8. Dus wat doen jongeren vooral? Ja, het leven is wat duur, zodat we gaan YouTube kijken. Maar daar kijken ze dus naar sketchcomedies die dan korte films maken. En die Curry Barker was er eentje van. Die heeft dus een YouTube-kanaal en dat heet That's a Bad Idea. In het Nederlands, dat is een slecht idee.
0: Ja.
1: En het is allemaal sketchcomedies. Dus iedere keer zie je dan iets wat een slecht idee is en dan pakt zich uit. En dan zie je, oh, dat is inderdaad een slecht idee. Maar op een hele absurdische en vooral humoristische manier. Nou, een van die ideeën was dus, oh, wat nou als iemand dan kon wensen. En je mocht één wens maken. En die wens dan, ik zou willen dat het meisje van mijn dromen helemaal geobsedeerd met mij is. Nou, dat sloeg heel erg aan. Miljoenen views, dat heeft hij bij elke video. Nou heeft A24, dat is een Amerikaanse filmproductie,

0: Films die kosten miljoenen en miljoenen.
1: En dat is dus de vraag. Kijk, hij heeft dus wel een studie gedaan, film maken. Maar daar is hij mee gestopt na een paar jaar. Die heeft hij niet afgemaakt. Maar hij heeft door jarenlang oefenen zonder budget op YouTube, met zijn vrienden, cameraatje erbij pakken. Gewoon oefenen. En je hebt geen productie die zegt, dat mag niet, want je doet het zelf. Heeft hij eenmaal allemaal creatieve manieren gevonden om de camera op de juiste manier neer te zetten en gewoon een speciaal effect te creëren zonder budget. Dus hij heeft ervaring.
2: Je bewondert hem echt, hè?
1: Sorry?
2: Je bewondert hem echt.
1: Ik bewonder dat je met zo'n klein budget. En het is omdat ik heb de film dus gezien. Als ik dus tegen jullie niet zou zeggen wat het budget was en ik zou jullie de film laten zien. En ongeacht of de film, het is een horrorfilm, jullie ding is, zou jullie alle twee zeggen. Als ik zou vragen wat is het budget? Ja, ik veel 50, 100 miljoen. Zelfs in de trailer kun je al zien. Als ik niks zeg, dan zouden jullie nooit schatten dat het $1 miljoen gekost heeft. En dat is echt in de film, dat komt naar voren toe. Dus het verhaal gaat dus over een jongen, een eenzame tienerjongen die is verliefd op zijn beste vriendin. En die maakt dan een wens. Ik wil dat zij geobsedeerd met mij is. Maar we kennen allemaal, weet je, het verhaal van be careful what you wish for. Hè? Pas op waar je voor wenst. En dat is, deze hele film gaat erover. Want ja, een obsessie, dat is anders dan verliefd zijn op iemand. En dat laat deze film ook zien. Dus dat gaat dus heel erg door. En het begint van een ongemakkelijke romcom die we wel kennen. Van, een jongetje die verliefd is op een meisje, maar er is geen interesse. En in één keer wordt ze overduidelijk verliefd op hem. Daar begint het mee. Maar dan glijdt het af naar echt pure horror. Tot op het einde dat mensen gewoon wegkeken. Of zich gewoon zo ongemakkelijk voelden dat ze eventjes niet naar het scherm willen kijken. En dat is de bedoeling van horror. En als je dat kunt doen met zo'n laag budget, en dat doe je. Natuurlijk, hij naast dat hij het geschreven heeft en geregisseerd, monteert hij ook de film. Dus hij heeft alle controle over de spanning, wat bij horror heel, heel belangrijk is. Ook is het verhaal zo geschreven dat je ook niet veel effecten nodig hebt. En wat heel belangrijk is, heel veel films, horrorfilms, die leunen op jumpscares, noem je dat. Dus op een bepaald moment dat je zo erg schrikt, dat je als het ware de lucht inspringt, omdat je zo erg schrok. Maar dat is een hele goedkope manier om mensen te laten schrikken. Want ja, na 3 seconden ben je alweer vergeten dat je net schrok van zo'n soort dingen. Deze film heeft wel van die schrikmomenten. Maar het is voornamelijk, ik zou het willen vergelijken met een bekende horrorfilm, The Shining. Zijn er momenten dat je echt schrikt? Niet echt. Maar blijf je nadenken over de film nadat het al voorbij is? Heb je constant een akelig gevoel terwijl je naar die film kijkt? Ja. En dat is waar ik vind dat tot horror echt voor moet staan. Je akelig gevoel geven waar je een week later nog steeds over nadenken van, dat was na. Dat kan Obsession doen. Dat komt door de monteerwerk, dat komt door het schrijfwerk en dat komt door het acteerwerk. En als je met zo'n laag budget kunt doen, heb ik er echt bewondering voor.
0: Maar toch niet iedereen zal er naar kijken, of wel?
1: Ja, horror, dat is iets, ik vergelijk altijd met achtbanen.
2: Ik niet hoor.
1: Nee, het is hetzelfde met achtbaan. Ik vind horror echt als achtbaan. Dus mensen die ervan houden, die vinden het hoe hoger en hoe gevaarlijker, hoe beter. Mensen die niet van achtbaan houden, die kun je ook nooit van achtbanen laten houden. Nee, als je niet van achtbaan houdt, dan kun je naar de Efteling gaan en dan kun je zeggen, kijk, de Python, dat is het meest populaire. Als je niet van achtbaan houdt, ga je niet naar de Python. En dat is hetzelfde met horrorfilms.
2: Hoe vond je de muziek?
1: Ik vond de muziek dus heel erg gepast. Het was voornamelijk de muziek was dus meer muziek dat past bij de toon van de film. Dus zodra het dan spannend begon te worden, werd de muziek ook spannender. Maar wat ik vooral leuk eraan vond, is dat het speelde. Dus de muziek geeft aan wanneer het spannend wordt. En vaak bij horror maak je aan de muziek, nu ga ik schrikken. Maar dan laat hij juist net niks doen. Dus je zit in spanning en er gebeurt niks.
0: Contrast.
1: Contrast. Maar wanneer je het er niet verwacht, bam, komt er een schrikmomentje. En de muziek, dat loopt er niet even met wat je ziet. En dat maakt het je zo, die verwarring maakt de film alleen maar spannender en gecompliceerder en leuker naar mijn mening. Maar ja, goed, je moet van horror houden om
0: Ik vroeg me af wat het aantrekkelijk is. Dus stel je houdt niet van horror, kan je er dan toch van genieten?
1: Ik zou zeggen, als je niet van horror houdt, zou ik ook zeggen, er zit geen spook in. Er komt ook niet een seriemoordenaar. Dus als jij zegt, ik hou niet zo van horror, maar bijvoorbeeld David Fincher, Fight Club of Prisoners van Denis Villeneuve. Dat vind ik leuke films. Psychologische thrillers. Kijk ook maar Obsession. Het is natuurlijk, als er geweld is, dan is het geweld er echt. Er is geen ontkomen aan dat er momenten zijn dat je denkt, ik kijk even weg. Maar als je zegt, ik hou zo erg van spanning en psychologische thrillers, zelfs al vind je Hitchcock een goede regisseur, vind je films leuk. Obsession is ook grotendeels psychologische thriller.

0: Het is zowel horror als dit. Het is een goede combinatie van beide. Dus zelfs als je daar erg mee zit, kijk het ook. En als je gewoon zegt, nou, ik hou niet van psychologische thrillers of horror. Maar ik hou wel heel erg gewoon van het conceptfilm. En ik hou van films maken. En alles wat erachter zit. Ook is dan dit, vanwege het budget, vanwege het verhaal erachter, vanwege de leeftijd van de regisseur en hoe hij aan die film is gekomen, alsnog super interessant om te bekijken. Dus ik zou zeggen, voor iedereen is er wel wat om uit te halen in deze film.
1: Als je nou niet van die controverse gediend bent, dus voor een suffe kijker.
0: Als je niet van controverse gediend bent, nou kijk, ik zou zeggen, er zit ook niet heel veel controverse aan. Kijk, horror, dat is misschien wel een controversieel genre in film. Maar het gaat ook al 100 jaar mee. Maar er zit niks in de film waarvan iemand zich aan zou kunnen storen.
1: Dus maar je moet je wel mee laten voeren natuurlijk.
0: Je moet je wel mee laten voeren. En er zijn inderdaad momenten, vooral het meisje wordt dan gemanipuleerd door de wens van de jongen om dan geobsedeerd met hem te worden. Dus je zou je als vrouw natuurlijk in het begin kunnen zeggen van, oeh, we worden geobjectificeerd.
1: Ja.
0: Maar ik zou niet te veel uitleggen, maar dat komt ook goed. Het hele verhaal is dus dat je het niet moet doen. Be careful what you wish for. Dus het wordt gezegd, hetgeen wat hier gebeurt, dat is fout. En als je dat niet begrijpt, dan wens ik je veel succes in het leven. Want het wordt heel duidelijk gemaakt in de film.
1: Ja.
2: Ik was nog even benieuwd naar het camerawerk. Betekent ook dat hij heel erg de gezichten heel close maakt? Of blijft hij juist een beetje ervan af?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Want mij viel het op in de film. Dus zodra er wordt een switch gemaakt. Het meisje zit dan vast in een wens. En soms wil ze eruit breken. Dan zie je de echte versie van haarzelf uitbreken om te schreeuwen. Help mij, ik zit vast in deze wens. En dan grijpt de wens daar weer terug. Waardoor ze weer een slaaf wordt voor hem. Want ze is geobsedeerd. Op die momenten zien we bijna haar gezicht niet. Of wanneer er iets spannends gebeurt. Zij zelf, het meisje die je constant ziet. En trouwens ook een heel mooi meisje. Daarom hebben ze ook gecast. Want je moet hem mooi en aantrekkelijk vinden zoals de hoofdpersoon. Die zie je dan in een hoek staan met heel veel schaduw. Een beetje, dan moet ik denken aan het Duitse expressionisme. Of ze zit in de schaduw. En dan merk je dat haar gezicht, het klopt niet helemaal. Maar wat er nou niet klopt, dat zien we niet goed. Door de manier hoe zij gepositioneerd is. En hoe de camera haar laat zien. En dat hele enge van, er is iets mis met haar. Maar ik kan niet echt zien wat. Mm-hmm. Dat werkt al bijna 100 jaar supergoed in horror. En dat is iets wat we de laatste tijd misschien wat minder zien. Maar ja, die Curry Barker dus wel echt weet hoe het werkt. Dus inderdaad, de camerawerk wordt neergezet op een manier. Zodra het eng is, weet je niet precies wat er is. En dat werkt, ja.
1: Oké. Nou, Senne, dankjewel voor deze uitleg. Ik weet nog niet of ik hem ga kijken.
0: Ik was ook niet. Ik had het niet verwacht. Ik had er niet van ons verwacht.
1: Wie weet. Wie weet. Grensgeluiden werd vandaag gemaakt door Marijke van der Putten en Kees van Meel. Techniek in handen van Adrie Lips en Henk Schiering. Terugluisteren kan via onze eigen site www.grensgeluiden.nl. En daar zijn ook de uitzendingen te horen die we eerder uitgezonden hebben. En ik wens iedereen nog een fantastische dag. Met veel plezier. Dank u wel.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. Sinds afgelopen donderdag heeft gemeente Het Hoge Land, waar Warffum onder valt, extra nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel geregeld. Het Rode Kruis snapt niet waarom er nog geen blijvende oplossing is gevonden en noemt de situatie mensonterend. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. De politie pakte honderden personen op. De burgemeester sprak van een stedelijke guerrillaoorlog. Winkels hadden uit voorzorg hun deuren gesloten, maar ondanks dat werd er bij een krantenkiosk toch brand gesticht. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. De Rotterdamse burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Op het vorige album van de Stones uit 2023 was McCartney trouwens ook al te horen. Volgens de ex-Beatle voelde de opnamesessie anders dan het maken van zijn eigen muziek. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Afgelopen vrijdag bracht McCartney zelf een nieuw album uit, getiteld The Boys from Dungeon Lane. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens de getuigen stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: De radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien.
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: gonna make you feel alright.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Op Malta heeft voor de vierde maal op rij de Arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. De Arbeidspartij zou een voorsprong van zo'n 18.000 stemmen hebben. Premier Ubbala noemt het voorlopige eindresultaat een overwinning voor alle Maltese. Het eiland kampt door de oorlog in het Midden-Oosten met hoge energieprijzen en de Arbeidspartij heeft dit probleem opgepakt om het voor de eilandbewoners draaglijk te houden. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. De man schold de telefonisten van de alarmcentrale uit. 'S Middags bracht de politie de man een bezoek om hem het bellen te laten staken, maar hij deed de deur niet open. 'S Avonds vond de politie het belletjes en werd de man gearresteerd. Op het moment dat de man werd aangehouden, was hij volgens de politie met 112 aan het bellen. Er is beslag op zijn telefoon gelegd. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. Sinds eind 2022 is er een prijsplafond voor Russische ruwe olie en sinds begin 2023 voor Russische aardolieproducten van kracht. Dit wordt ieder half jaar aangepast. Exploitanten in de EU mogen die producten alleen tegen of onder die prijs verkopen. Door de oorlog in Iran zijn de olieprijzen door het dak gegaan. Door een tijdelijke bevriezing blijft de prijs enigszins hetzelfde, rond de $60. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaarderstijd ingenomen. Het gaat om kasteel Beaufort bij de rivier Litani. De rivier die lang werd gezien als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. In het gebied vonden kort geleden al luchtaanvallen plaats, waarbij volgens Israël terroristische infrastructuur vernietigd werd. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens de getuigen stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Deze week gaat sociale zakenminister Vijlbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Vijlbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Vijlbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. En de Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbonden buiten het kabinet om een plan willen maken voor de economie en de arbeidsmarkt. Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Koen van Oostrom en FNV-voorzitter Hans Spekman zouden eerst met elkaar gaan praten of onderhandelingen kansrijk zijn. Tot teleurstelling van de werkgevers trokken de vakbonden afgelopen donderdag de stekker uit de besprekingen met het kabinet. De bonden willen actie gaan voeren. Vandaag wordt de eerste marathon van Groningen gehouden en de veiligheidsregio Groningen meldt dat verschillende mensen onwel zijn geworden. Dat zou op meerdere plekken op de route gebeurd zijn. Aan de marathon doen volgens de organisatie zo'n 2000 lopers mee. Sommigen zouden door een hitteberoerte getroffen zijn. De ambulancediensten in Groningen hebben hun capaciteit bereikt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 1, zodat de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten gecoördineerd kan worden. Er is door Frankrijk bij de VN-veiligheidsraad een spoedvergadering aangevraagd. Dit vanwege de situatie in Libanon. Israël is bezig daar verder op te trekken en zou het historische kasteel Beaufort hebben ingenomen. Frankrijk respecteert het recht op zelfverdediging van Israël, maar de Israëlische invloedssfeer in Libanon is in de ogen van de Fransen een misstap, die niet alleen het staakt het vuren akkoord schendt, maar ook het internationaal recht. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens de getuigen stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Overal in het land is het behoorlijk warm en dat heeft ervoor gezorgd dat tijdens verschillende marathons mensen onwel zijn geworden. Dat gebeurde in Groningen, Amersfoort en Utrecht. Twee deelnemers moesten gereanimeerd worden. Door het hoge aantal onwelwordingen in Groningen hadden de ambulancediensten daar hun capaciteit bereikt en werd er opgeschaald. De organisatie heeft de lopers opgeroepen goed naar hun lichaam te luisteren, omdat door de warmte de omstandigheden voor veel deelnemers zwaarder zijn. Deze week gaat Sociale Zakenminister Vijlbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Vijlbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Vijlbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. De eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK heeft plaatsgevonden en Memphis Depay heeft daaraan helemaal meegedaan. Depay raakte eind maart geblesseerd aan zijn bovenbeen. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft vertrouwen in de 32-jarige topscorer, mits hij helemaal fit is. Koeman springt tegenwoordig iets voorzichtiger met Depay om en het zou zomaar kunnen dat de voetballer pas later in het toernooi in actie zal komen. Oranje speelt de eerste wedstrijd op zondag 14 juni tegen het Japanse elftal. Het duel vindt in Dallas plaats. Bij rellen in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie gisteravond 780 mensen opgepakt. Na het winnen van de finale van de Champions League door Paris Saint-Germain trok men massaal de straat op om te feesten, maar er braken ook rellen uit. Franse media melden dat 277 mensen nog altijd worden vastgehouden. Tijdens de rellen zijn 57 agenten gewond geraakt. De spelers van PSG worden vanmiddag door de Franse president Macron ontvangen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu. Zondagmiddag. Van 3 tot 6. Sunday Vibes. Sunday Vibes. Op Breda Nu met Patrick.

0: Ja, onlangs ging die film van Michael Jackson in première, hè? Nee, over tenminste een documentaire film over het leven van Michael Jackson, totdat hij werd beschuldigd eigenlijk van seksueel misbruik. Hè? Maar goed, hij maakte wel hele fijne muziek. 1979 was het. Michael Jackson en Don't Stop Till You Can Get Enough.
1: Het zondagmiddaggevoel. Sunday Vibes. Met Sunday Vibes. Op Breda Nu.
0: 3:06 geworden. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Dit is de zondag van Breda. Met tot aan 6:00 is het Sunday Vibes. Neem je mee door deze prachtige zondag. Ja, het is gelukkig niet zo heel extreem warm meer. De temperaturen vandaag zo rond de 23 graden. Straks rond 3:30 kijken we even uitgebreid naar het weerbericht voor de komende dagen. En je hoort de fijnste muziek om jouw zondag goed door te komen. Nu met Alex Warren, de Fever Dream.

Ja, de laatste dagen hebben we al van de voorzomer van 2026 kunnen genieten. En temperaturen die boven de 30 graden uitkomen vandaag. Gelukkig wat minder, graadje of 223. Ja, dat is beter te happen voor de meeste mensen, denk ik. Hè? Want als je dan op het nieuws alweer hoort van dat tijdens de marathon van Groningen twee mensen die gereanimeerd moesten worden. Kortom, het warme weer, ja, die eist toch wel zijn tol. Hè? Zeker als je zo'n inspanning als bijvoorbeeld een marathon gaat lopen. Het is vandaag dus 31 mei. Het is vandaag de internationale anti-tabaksdag. Een dag die door de World Health Organization is uitgeroepen om aandacht te besteden aan de gevaren van tabak. Op deze jaarlijkse dag informeert de WHO het publiek wereldwijd met de gevaren van roken. Wat de organisatie doet om de tabaksepidemie tegen te gaan en hoe mensen zelf hun recht op gezond en gezond leven te claimen. Ja, ik ben er eigenlijk makkelijk in. Ja, degene die zelf wil roken, die roken. Maar goed, als je niet doet, dat kan alleen maar goed zijn voor je gezondheid, denk ik. Het is 14 minuten over 3. Het is zondagmiddag. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Dit is de middag van Breda in Sunny Vibes op zondagmiddag. Bijna 3:15 met Maroon.

0: minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
0: Dit is Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda nu.
2: Seit 2000 jaar.

foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein. Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat. Want dat is me ooit beloofd, maar zijn beloftes accuraat. Ik vind alle opties prima.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
0: Dit is Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda nu.
2: Seit 2000

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
0: Dit is Breda nu.
1: Breda nu.

0: nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda nu.
2: Seit 2000.

gaat. Want dat is me ooit beloofd, maar zij

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
1: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd gevonden nadat de brand al onder controle was. Die brand brak rond 11:30 uit, maar de oorzaak ervan is nog onbekend. Het vuur zou buiten zijn ontstaan en daarna zijn overgeslagen naar het dak en een spouwmuur. Tientallen omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. Door de grote hoeveelheid rook werd een NL-alert in de omgeving verstuurd. Een deel van de achtergevel van het pand is ingestort. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit een mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld veroordeeld tot 80 jaar gevangenisstraf. Justitieminister Van Weel noemt het bizar dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. En Australië kampt met een grote muizenplaag, vooral in het westen en zuiden van het land. In sommige gebieden zijn tot 8000 muizen per hectare geteld, 10 keer meer dan de grens voor een plaag. Vooral boeren worden hard getroffen omdat de dieren gewassen beschadigen en voor extra kosten zorgen. De overheid staat tijdelijk sterker muizenvergif toe om de aantallen terug te dringen. Ook scholen nemen extra maatregelen tegen de overlast. De oorzaak van de snelle groei van de muizenpopulatie in Australië is onduidelijk. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: Muziek, muziek, muziek. 21. La crème de la scène francophone. Attention,

Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Centraal Joodse Overleg stapt naar de rechter als artiest J, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joodse Overleg heeft het kabinet gevraagd om J de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit de mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. En in Kenia dient morgen een rechtszaak over de komst van een ebola-opvangcentrum voor mogelijk besmette reizigers uit Congo. Critici zijn bang voor gezondheidsrisico's en noemen de opvang een bedreiging voor de bevolking. De Keniaanse overheid benadrukt dat het centrum deel uitmaakt van internationale samenwerking op het gebied van gezondheidsveiligheid. Tegelijkertijd blijft de exacte grootte van de ebola-uitbraak in Congo lastig in kaart te brengen door wisselende cijfers en veel onbevestigde gevallen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. Het Centraal Joodse Overleg stapt naar de rechter als artiest Ye, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joodse Overleg heeft het kabinet gevraagd om Ye de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. En Duitse ondernemers reizen volgende maand weer af naar een economisch forum in het Russische Sint-Petersburg. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dat Duitse bedrijfsvertegenwoordigers er weer aanwezig zijn. Het SPIEF-forum wordt georganiseerd door de Russische president Poetin. De deelnemers zeggen de economische banden met Rusland te willen behouden en de Duitse miljardeninvesteringen te beschermen. Ook politici van de Alternatieve Vuur Deutschland reizen af naar het evenement. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard, die daarmee zijn trilogie van grote rondes compleet heeft. De Deen won eerder ook al de Tour de France en de Vuelta a España en voegt daar nu ook de Ronde van Italië aan toe. De slotetappe in Rome werd gewonnen door Jonathan Milan na een massasprint. In het eindklassement eindigde Tijmen Arendsman als vierde. Hij was daarmee ook meteen de beste Nederlander in de Giro. En een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Het fruit zat met tape vast aan de muur als onderdeel van het werk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan. Het museum zegt dat het werk hersteld is met een nieuwe banaan. Die moest sowieso elke paar dagen worden vervangen, omdat het om vergankelijke kunst gaat. Kunstenaar Cattelan maakte ook andere opvallende werken, waaronder een gouden toilet dat destijds in Engeland werd gestolen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
3: Met nu Gamecast. Ja, ik had zo gehoopt dat je me even ging helpen, Corwin.
4: Ja, ik was hier niet op voorbereid.
3: Maar dat snap ik. Het zit trouwens serieus, dat doen we echt elke week.
4: Ja, nee, ja. Het is niet meer elke week.
3: Nee, dat is waar. Dat is waar, dat is waar. Hé, maar we zijn er in ieder geval nu wel gewoon 2 weken achter elkaar.
4: Ja, dat klopt.
3: Dat doen we weer goed. En wat voor een week. Ik kan wel eigenlijk bijna zeggen wat voor een maand. Want god, wat een games hebben we deze maand gekregen. In ieder geval 2, waarvan de tweede, ja, daar ga ik straks hartstikke uitgebreid over praten. Maar ik wil het wel even gezegd hebben. We zitten in een goed jaar tot dusver. De momentum is goed wat betreft de releases, wat betreft de aankondigingen. Dus
4: ja. Is het al een goed jaar?
3: Ja, tot dusver wel. We hebben al potentieel, denk ik, 2, misschien 3 echt wel Game of the Year. Die is bijna gewoon dat je kan zeggen van dat ze die gaan winnen, zeg maar. Resident Evil Requiem. Kan ik het 90% kans geven dat die een Game of the Year Award in de wacht gaat slepen. Maar ook 007 of Forza Horizon 6. Want ja, 007 is net uitgekomen. En dat is toch ook weer even een hele leuke binnenkomer. Dus tot dusver, Corwin, zitten we best wel goed wat betreft het gamen. Maar hey, even over afgelopen week. Want voordat we natuurlijk dat ik jullie ga vertellen wat ik de afgelopen week heb gedaan, begin ik wel altijd traditiegetrouw even bij jou om te kijken wat jij afgelopen week hebt gedaan. En dat is toch best wel wat, volgens mij.
4: Ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel tijd gehad voor gamen afgelopen week. Maar stiekem de diversiteit in het spenderen van de tijd voor games is er best goed gegaan. Ik heb namelijk niet onder werktijd zelf bij deze. Als er iemand meekijkt van werk. Nee, niet tijdens werktijd zelf. Nee, gewoon netjes tijdens de pauzes. En als er een keer gepoept moest worden, maar dat hoort erbij.
3: Ja.
4: Dus, Age of Empires, de DS-versie gespeeld. Ik weet niet of jij dit nog weet. Heb je dit wel eens gespeeld?
3: Misschien ooit in mijn vage verleden dat ik zo'n kaartje had, weet je wel. Dat ik gewoon alles moet bouwen. Ja. Maar nee, eigenlijk niet meer echt
4: niet meer bewust.
3: Dat ik me kan me herinneren, nee.
4: Oké, ja, ik dit staat mij nog heel goed bij. Ik vond het vroeger altijd een hele leuke game, deze Age of Empires. En ik zag, mijn neef die stuurde door dat hij zijn kaartje weer eens een keer had opgestart. En hij stuurde een foto van die Age of Empires, Age of Kings. Helemaal top. En ineens kreeg ik weer zo'n gigantische golf aan nostalgie die zo over me heen waaide. Zo van, oh, of heen spoelde. Wow, ja, zo'n flashbacks. Fijn, en is dat je weer gewoon realiseert, oh ja, dit bestond ook nog.
3: Dat is een beetje gewoon het equivalent als weer gewoon going back into the womb, weet je wel? Gewoon, of is het, nee. Nevermind.
4: Nee, leuke poging.
3: You fucked it up again. Alright, nee, maar...
4: Ja, maar het is echt gewoon, ik was compleet, in eerste instantie compleet vergeten dat deze game bestond.
3: Ja.
4: En toen kreeg ik die foto's doorgestuurd van hem. Het was even van, holy shit, deze game bestond ook nog.
3: Ja.
4: En wat heb ik gedaan? Het was een beetje op zoek naar emulators op de telefoon. En ik, dan wil ik een emulator downloaden. Dan wil ik het hele gezeur doen en dit. En toen dacht ik, wacht eens even. Ik heb wel eens gehoord van RetroGames.me. Een online emulator, waarbij je gewoon in een browser een game kan spelen. Zoals Age of Empires, Age of Kings.
3: Ja. Yeah. En, dus, en hoe werkt dat browser-wise? Want het klinkt voor mij wel heel finicky. Het klinkt voor mij wel met heel veel delay.
4: Ja, het is
3: heel
4: wel, veel... Het is wel een beetje finicky.
3: Ja. Waarom dan niet een emulator downloaden?
4: Omdat je veel meer tijd kwijt bent met alles werkend te krijgen. Ik had gewoon zin om een potje te spelen.
3: Snap ik.
4: Ik wilde gewoon even die game openen en een skirmish spelen.
3: Ja.
4: Nou, dat was het. Meer zin had ik er ook niet in. Ik denk, ik ga het niet compleet uitzoeken. Ik heb geen zin om hier uren aan te dedicaten. Ik wil gewoon een uurtje kunnen spelen. Dus ik heb in de pauzes een potje Age of Empires, Age of Kings gedaan. En nou hoor ik jou al denken, Age of Empires op de DS, dat is toch helemaal niet handig? Een real-time strategy game. Nee, dat klopt. Dat was namelijk ook
3: niet. Dat hoor je mij helemaal niet zeggen. Want
4: nee.
3: Heb namelijk
4: ik hoor het je niet zeggen. Ik hoor dat je denkt.
3: Nee, maar ook niet.
4: Maar dat is goed, Huub.
3: Nee,
4: dat is
3: maar
4: niet erg dat je dat dacht. Dat is niet erg. Het kan gewoon gebeuren. Kijk, iedereen heeft van die gedachten die oppoppen.
3: Ja, fair. Alleen, mijn gedachten zijn wel altijd juist ten opzichte van sommigen. Nee,
4: nee, inderdaad.
3: Ik ben het met je eens, hoor.
4: Age of Empires, Age of Kings op de DS was geen real-time strategy game. Het was een turn-based strategy game.
3: Ah,
4: ja.
3: En dan moet ik het me voorstellen als in zoals Civilization?
4: Een heel klein beetje. Echt de oude Civilization games. Dus je kan wel settlers maken. Die settlers die kunnen dan gebouwen bouwen. Dan moet je op resources moet je mills bouwen en gold bouwen.
3: Ja.
4: Dus dat zijn de enige twee dingen die je, enige twee resource gatherings die je kan bouwen. En dan bouw je dan een gebouwtje voor. Dat is dan de resource gathering. Je bent niet constant villagers aan het creëren.
3: Nee, precies.
4: Dus op een crane patch bouw je een mill. Om die mill bouw je vier farms heen. En dan is dat je food income. Ja. Dan heb je in de mines of in de mountains heb je mining spots zitten. Daar bouw je een mine bovenop. En dan kun je op die manier gold minen. En voor de rest heb je ook ruins. Op dezelfde manier zoals dat in Civilization is. En dan kun je dus ook allerlei bonussen krijgen. Maar je kan dus ook een unit verliezen. Wat echt super scheid is.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. Game. Maar mis je dan niet eigenlijk gewoon het gehele ding van Age of Empires is juist die real-time strategy?
4: Ja,
3: juist
4: 100%.
3: Die real-time battles. Maar hey, then again, voor
4: het is wel, games, het is wel leuk. Het is wel verfrissend om weer eens een keer te doen.
3: Want, en daar kan ik ook wel een leuke op counteren. Ik heb zelf vroeger best wel veel Anno 1701 op de DS gespeeld.
4: Was die er op de DS?
3: Ja, die had een DS-versie. En dat werkte, for some reason. Het zag er niet super mooi uit, maar het had iets qua looks. Het had iets. En het was heel verslavend om dat gewoon te blijven spelen. Maar dat werkte echt real-time. Dat werkte echt in real-time met resource huts. En dan was het allemaal niet. Zag het er allemaal een beetje hetzelfde uit, weet je wel. Een graphic die niet super
4: impressive. Top.
3: Maar het had wel wat. En dat vind ik ook wel een leuke om even te benoemen. Maar heb je het veel gespeeld afgelopen week? Of was het
4: dit was gewoon een dagje.
3: Even een dagje
4: aangespendeerd. Ja. Iets anders wat ik heb gespeeld deze week. Battlefield 1.
3: Altijd lekker.
4: Ja, ik heb namelijk de serie SAS Rogue Heroes afgekeken.
3: Oh ja, topserie.
4: Absoluut,
3: ja,
4: geweldig.
3: Zelfde makers als Peaky Blinders trouwens. Ja? Mocht je het nog niet weten, ja, Rogue Heroes. Waaraan je dat onder andere kan merken, is de muziekkeuze.
4: Ja,
3: ze zijn
4: is echt
3: voor de muziek.
4: Goed.
3: En dat hebben ze in Peaky Blinders ook gedaan. Niet gegaan voor muziek uit die tijd, maar muziek die past bij de vibe. En in wat je dus heel veel ziet in SAS Rogue Heroes, zijn die AC/DC, Creedence Clearwater Revival, allemaal dat soort shit. Echt van die, ja, World War II / totaal niet World War II, maar echt van die oorlogsmuziek.
4: Lekker, ja, man, die gewoon daar goed op gaat. Ja.
3: En dan ga je natuurlijk Battlefield 1 spelen.
4: Ja, want dat is logisch.
3: Ja.
4: Desert Storm, al die dingen die je daarbij doet. Ja, dus dat jeukt weer een beetje om de Battlefield 1 te gaan spelen. En ik denk, ja, als ik Battlefield 1 speel, speel ik een van twee dingen. Dat is of support of medic en heel soms assault. Assault heb ik al de beste score op wat betreft KD. Maar ja, weet je, 9 van de 10 keer is 3/4 van mijn team al assault. Dus kun je beter een supporting rol gaan zoals medic of support. Ja. Met je Lewis Gun of met je M1 Grant. Om daar een beetje te supporten, te reviven, medic packs neer te leggen. En ik heb dus 1 operations match gespeeld. Die bestaat uit 3 segmenten. En dan moet je dus 4 territoria overnemen of verdedigen.
3: Ja.
4: En dit was de Gallipoli game. De Gallipoli map. Waarbij je als de Ottomans tegen de Britten speelt.
3: Ja.
4: En de Britten die invaden dan Gallipoli. En jij als de Ottomanen moet dat gaan verdedigen. En ik heb dus als de Ottomans gespeeld.
3: Ja. Weet je trouwens waarom die map zo populair is? Ja, dit is een serieus ding. En ik vind het prachtig dat dit bestaat.
4: Is dit Turkje trots?
3: Ja. Dit is Turkse trots.
4: Dit heb ik gezien in de chat.
3: Turks sowieso. Battlefield 1 heeft een hele grote Turkish playerbase. Mm-hmm. Vanwege het feit dat jij als Turkije kan spelen. Omdat in Turkije de Turkse trots, sowieso buiten Turkije, is er nog heel erg te vinden. Ook buiten Turkije stemmen mensen echt op het parlement in Turkije. En dat vinden ze ook heel belangrijk. Dus dat soort dingen zie je erg terug. En dat vind ik dus het mooie. Dat zijn ook een van de meest weinige operations maps in Battlefield 1 die je nog kan spelen, zijn dus die Gallipoli ones. Want dat is namelijk waar de Turken echt keihard hebben overwonnen op de Britten. Of het was juist andersom. Nee, volgens mij wel.
4: Turken
3: hadden overwonnen van de Britten. En ja, hey, als jij iemand bent uit Turkije, je hebt die Turkse trots. Ja, tuurlijk. Ik snap dat wel. Ik zou ook alleen maar die map. Nee, maar dat vind ik zo'n... Ik heb dat ooit een keer... In eerste instantie dacht ik... Het kwam er laatst achter dat ik er ook aan het spelen was. Dus ik dacht, waarom kijk je heet die map? En ik heette die comments kijken. En toen dacht ik, wait a second. Dat heb ik opgezocht. En ook gewoon glimlachen, weet je wel. Dat ik denk, ja, waarom ook niet?
4: Ik snap het ook wel.
3: Ja, weet je, lekker doen.
4: Zeker.
3: Maar dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi om te zien. Sorry, dat wilde ik even.
4: Ja, het was heerlijk om te spelen. Ik heb dat bestaat dan uit 3 matches. En in die 3 matches moet je verdedigen. En dan is het dus of totdat de attackers alle zones gecaptured hebben. Of dat alle attacker respawn tickets op zijn.
3: Ja.
4: Dat is een beetje hoe Battlefield werkt dan, hè? Met respawn tickets. Dus ja, we hebben 2 perfecte choke points bij Apples gevonden. En dan zitten we daar de hele tijd te vechten. En het was zo'n perfecte non-verbale, non-communicatie setup die we daar hadden.
3: Ja.
4: Het was echt gewoon alle 3 die matches achter elkaar. Zaten bij Apples. Zat er een hele frontlinie met een man of 4 assault vooraan. Aan het echt zeg maar richting de flag en aan het einde van de choke point. Dan zat ik met een andere medic, meestal 1 of 2 andere medics daartussenin. Constant te healen, te reviven, health packs neer te gooien. En daarachter had je dan een stuk of 3-4 mortars zitten die dan ook support zijn. Want support heeft dan ook mortar. En die droppen dan overal van die ammo cases neer, ook bij de frontline. En dus dan was het zo, dan had je er altijd eentje tussen al die mortars in zitten. En de rest was 1 of 2 dan op de frontlines. En daartussenin was ik dan heen en weer aan het rennen, constant nades aan het gooien, reviven, healen en eens in de zoveel tijd suppressive fire neerleggen wanneer mijn assault guys weer naar voren lopen.
3: Ik mis die tijden, man. En ik ga je zeggen, als een vervent Battlefield 6 speler, they did not nail it.
4: Nee.
3: Daar hebben ze gewoon niet. En ik denk dat ze het gewoon oprecht een beetje... Weet je wat ik oprecht denk? Wat een killer is voor games, is wanneer de markt te groot wordt. En dan heb ik het echt over wanneer een game zich te veel gaat cateren naar iedereen. En dat doen ze dan niet alleen in gameplay manieren, maar ook in performance en graphical. En het moet allemaal snel vloeiend zijn en draaiend blijven op bepaalde consoles. Dus in plaats van dat ze dan gaan kijken naar goede optimalisatie en mooie graphics, wordt het decent graphics, waardoor de optimalisatie ook snel helemaal oké is. En dat er ook veel meer andere dingen gebeuren. En dat vind ik echt, ik vind Battlefield 6, ik vind eigenlijk elke Battlefield na Battlefield 1 een downgrade graphically. Echt een downgrade.
4: Ja, dat is allemaal wel.
3: Als je kijkt stuk voor stuk.
4: Battlefield 5?
3: Echt, nee, was lelijker. Vond ik lelijker.
4: Nou, ik vind Battlefield 1 een hele mooie game.
3: Battlefield 1, dus de cinematic experience van die game.
4: Ja,
3: geen poespas, geen DLSS meuk. Het draaide gewoon goed op de hardware die je hebt. Jij kan hem zelfs perfect draaien. Ik kon hem op mijn oude PC perfect draaien.
4: Ik kon hem op mijn laptop gewoon draaien. En dat was wel hele fijn.
3: Ja, ik draai hem nu op mijn PC uiteraard helemaal goed. Maar dit is gewoon een game. Ja, die mag gewoon. Ik denk ook niet dat die snel.
4: Ik hoop
3: dat ze er snel mee gaan stoppen. En het mooie is ook dat het een game is met een apart, toch wel enigszins niche time period, World War One. Dat is een gevaarlijke time period, want guns waren er, maar het is niet zoals nu, zeg maar. Met allemaal verschillende attachments op een wapen. En dat is in sommige, ik vind namelijk een beetje customization options in een, het zeker een shooter, zoals Call of Duty deed dat altijd heel erg goed, nadat ik op date. Dat vond ik super chill. Maar dat heeft Battlefield 1 natuurlijk niet. Want je hebt geen attachment op wapens. Nee. Maar dat maakt dus niet uit. Ja,
4: je hebt wel attachments,
3: het
4: maar
3: naar,
4: het is basaal, weet je, een scope. Een bajonet.
3: Maar het is niet een verschillende soorten foregrips die je nu hebt met allemaal verschillende soorten stats.
4: Nee, zeker.
3: Dat heb je niet. En dat maakt het ergens ook wel weer mooi, want dat is wel wat Battlefield 1 is. Jij bent niet een bijzondere soldaat. Jij bent een soldaat. Als jij doodgaat, ga jij dood.
4: En je bent een
3: voet soldier. Dat mis ik nu in.
4: Dit was gisteren in die game wel echt helemaal top. En je merkte gewoon die non-verbale communicatie, die was er. En we hebben uiteindelijk echt snoeihard gewonnen.
3: Nice.
4: En ik zei het ook al in de auto. Het was echt heel leuk. Want ik heb dus. Ik was de eerste twee matches. Of in die match, die eerste twee variaties. Zat ik in een squad. En die het back toen op een gegeven moment uitgekikt of zo. Ik weet niet wat het precies was. Toen ik ineens geen squad meer. Toen ben ik in de laatste match. In die laatste iteratie ben ik een nieuwe squad gejoind die nog niet zo heel veel punten had. En vervolgens eindigen we de game en ik zie dat onze squad de meeste punten uit de hele game heeft gehaald. Ja, vet.
3: Dan ben je toch trots, hè?
4: Ook. Nee, maar waarschijnlijk, ook een stukje hiervan is waarschijnlijk ook gewoon de sheer amount aan healing en de hoeveelheid punten die ik had, waarmee ik die squad in ben gekomen, die squad ineens naar de top heeft gelegd.
3: Maar dat is sowieso mooi. Wat ik ook erbij moet zeggen is, zodra jij Battlefield echt samen gaat spelen. Mm-hmm. Dus zodra jij ook, want dat is, daar betrap ik mezelf soms ook wel eens op in Battlefield 6. Dus dan ga ik gewoon met je rondrennen. En dan kom ik in mijn eentje, kom ik een squad tegen en ben ik dood. Ja, heel simpel. Maar het is juist leuk om een beetje te kijken, waar gaat jouw team naartoe? Welke kant pushen ze? En dan kom je ineens in zo'n epic flanking scenario waar je maar het pushen. En dat vind ik zo mooi, is die situaties kan je heel mooi opzoeken. Maar je kan bijvoorbeeld ook ervoor kiezen om in je eentje te gaan flanken. Dat kan. Ja, dat blijft wel echt.
4: Maar een van mijn favoriete Battlefield 1 ervaringen blijft ook die Franse map. Ik weet niet of je het ook bedoelt, met het paleis van de honden.
3: Ja.
4: Dat hondenpaleis. En daar heb je ergens een hele hoge brug liggen waar je kan liggen. En dan kun je precies zo heel de Battlefield voor je zien liggen. Ja. En ik heb dat één keer gedaan met een support en een recon. En die recon die had dan vervolgens zijn spawnpoint daar neergezet daarnaast. En ik had dan de ammunition erbij gezet. En we hebben met z'n tweeën hebben we heel de map lopen spotten en dirigeren.
3: Ja.
4: Constant suppressive fire leggen op de plekken waar het nodig was. Ja. Gewoon vanaf bovenaf met een Lewis gun.
3: Ja.
4: Ik was de support. En constant suppressive fire. Constant spotten. En je ziet ook gewoon op een gegeven moment zie je al die poppetjes zo over het battlefield heen rennen. En dan zie je, oh, ik spot een tank. En dan zie je al die engineers ineens zo die kant op gaan. Ja. Want die hebben dan anti-tank spullen bij. En dan zie je de medics en zo, zie je de andere kant op gaan. En je ziet dat heel tijd zo heen en weer bewegen. En als je dat een beetje zo kan dirigeren en in gang kan zetten en kan spotten en kan pingen. Ja, dat is top.
3: Dat maak je dan ook nog wel kills, sniper Corwin? Of ben je alleen maar spotten en aan het pingen?
4: Nee,
3: of,
4: ik ben sport. Ik lig daar met een Lewis gun bovenop.
3: Oh, je ligt
4: bovenop.
3: Met sport. Oké, fair point.
4: Nee, ik heb geen sniper rifle.
3: Daarom, ik dacht al. Nee,
4: de hits
3: maar dat
4: die
3: is,
4: ik maak, dat zijn zeg maar, of de kills die ik maak, het is omdat ik suppressive fire land.
3: Yeah.
4: En dan weet je, heb je één of twee hits. En dan soms is dat toevallig net
3: maar
4: een headshot.
3: Een LMG in zo'n positie, zeker de Lewis gun, is waar die ook wel voor bedoeld is.
4: Een scoped Lewis gun.
3: Nou, maar sowieso, ook in de trench warfare, die werden gebruikt tijdens charges om ervoor te zorgen dat ze konden chargen. En dan moest je wel inderdaad uit die line of fire blijven, maar daar gebruikt Lewis guns voor. Dus dat vind ik wel heel erg mooi om te zien. Weet je, wat ik wel alleen echt miste in Battlefield 1, wat ik ergens ook wel snap, maar wat ik wel miste was de naval combat. En dan heb ik het over de island stijl, Wake Island, weet je wel, classic Battlefield map, Wake Island, waarbij je één schip hebt waarvanuit je van die landing boats kan sturen.
4: Die heb je ook.
3: En dan Battlefield 1,
4: ja.
3: Nou, shit.
4: Er is een Italiaanse map.
3: Trouwens, is waar, ja.
4: Er is een Italiaanse map waarbij je heel veel met boten heen en weer vaart.
3: Dat is waar, ja.
4: En dan heb je één eiland, wat je, dat is ook zo'n operations map. En dan moet je ook één eiland conqueren.
3: Ja, dat is dus ook de enige wat mij echt bij is gebleven in Battlefield 5. Buiten de Rotterdam map, die vond ik ook wel echt heel erg vet. Ook vooral omdat het natuurlijk Nederland was. Maar waren de uiteindelijke Japanese toevoegingen, of in ieder geval de Pacific Theater toevoegingen, met maps als Iwo Jima en Wake Island inderdaad. Waarbij je dus een beetje die subterranean, gewoon van die enorme stormen had, weet je wel. Super atmosferisch. Maar dan ineens 3 seconden later gewoon een, dat braken de wolken open en had je weer volledig zonlicht en dan werden de dingen weer rustiger. En ik zat dan altijd op zo'n minuscuul eilandje ergens, gewoon de deploy beacon neergezet met mijn sniper. En dan zat ik daar gewoon alles en iedereen vanaf de zijkant gewoon aan neer te maaien. Ja, dat goede tijd. Ja. Hey, maar leuk man, Battlefield 1.
4: Ja, en dan één laatste game nog en dan ben ik echt klaar. Ik ben een beetje vroeg op de hype ingestapt. Ik denk, hè, ik zal het een keer niet in de staart nemen. Maar ik ben begonnen aan Balatro.
3: Ik vind het niet vroeg op de hype ingestapt, Cor. En het spijt me heel erg. Ik vind het heel lief en schattig dat je het zelf zegt.
4: Ik ben
3: maar
4: echt
3: deze
4: super,
3: game is echt
4: op
3: 3 jaar of zo. Ja. Nee, maar dat maakt niet uit. 2 jaar. Maakt niet uit. Je bent er.
4: Ja, dat. Vorig jaar tot 2 jaar geleden tot Game of the Year verkozen.
3: Ja.
4: Dus ja.
3: En hoe is het?
4: Ja, leuk.
3: Het is gewoon een beetje eigenlijk.
4: Ik snap de addictive part.
3: Een beetje, ja, het is gewoon gokken, hè? Dat,
4: nou, niet eens.
3: Het is niet echt gokken, maar het is wel weer. Ja, het is gewoon.
4: Het is gokken, maar het is niet echt gokken.
3: Nee, precies. Ja. Nice. Maar dat bevalt wel gewoon. Dat is
4: wel lekker spelletje.
3: Heb je het op je telefoon?
4: Ja.
3: Ja, nou, maar dat is ook echt een game die je goed op je telefoon kan spelen.
4: Zeker.
3: Misschien dat ik die ook eens ga aanschaffen. Want ik weet dat die mogelijk via Netflix, bij Netflix inbegrepen is. Niet? Had je al gecheckt?
4: Nee, heb ik al gecheckt.
3: Ah, sowieso, overigens als je een Netflix-account hebt en je zoekt soms naar leuke mobile games, check even je Netflix-abonnement. Want daar staan stiekem soms nog best wel leuke dingen tussen. Ja, dat even benoemd hebben. Hey, we gaan nog even snel door naar mijn week. Mijn week heeft in het teken gestaan van één game, namelijk 007 First Light. Daar gaan we zo meteen tijdens de spotlight even uitgebreid op induiken, want daar moet ik jullie alles en nog wat over vertellen. Maar ik dacht, ik doe mijn week doorspreken even met een nieuwtje deze week. En ik zat er al thuis over na te denken, ga ik het hierover hebben? Want ik wil op geen enkele manier over laten komen dat dit op over kan komen als copium of hopium of whatever the fuck. Ik ben heel voorzichtig. Ik ben heel prejudiced, maar ik wil het wel even benoemen. Er is een nieuwe Call of Duty aangekondigd. Afgelopen week ergens. Afgelopen zaterdag. Nee.
4: Ja, ik heb er helemaal niks van meegekregen.
3: Donderdag, denk ik. Het was ook ineens heel random. Het begon met een live CCTV footage op het kanaal van Infinity Ward. Met gewoon een straatbeeld van Noord of Zuid-Korea, bedoel ik. En dat was het. En toen op een gegeven moment kwam er een trailer. Nou, Call of Duty Modern Warfare 4. Wordt gemaakt door Infinity Ward. Dat is voor mij altijd wel gewoon leuk. Want met de Call of Duty's van Infinity Ward heb ik lol gehad. En dan heb ik het nu nog even niet over de publishing site. Hè? Heb ik het niet over de Activision publishing site. Ik heb het nu even puur over development. Kijk, zoals we allemaal weten, de afgelopen Call of Duty's zijn niet heel succesvol op de markt gekomen.
4: Understatement of the century.
3: Is een understatement of the century. Ik denk dat Black Ops 7 misschien de meest abysmal dog shit Call of Duty is die ooit gemaakt is.
4: Mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Onder andere, ja. En ik heb het voor de grap nog. Ik heb het denk ik 1 keer opgestart. Omdat ik puur wilde zien hoe doxed is het. En ik had Game Pass Ultimate op dat moment. Dus dan kost het me geen geld.
4: Nou, dan is het je vergeven.
3: Dus ik dacht, ik ben 5 minuten aan het spelen geweest. Ik dacht van, dit is geen Call of Duty. En ik heb hem gewoon afgesloten en weggedaan. Want ik hou ergens nog. En dat vind ik zo jammer, want ik denk dat Call of Duty voor mij, samen met RuneScape, World of Warcraft, dat gewoon de franchises zijn voor mij die ik het meest heb gespeeld in mijn leven. Assassin's Creed is daar ook eentje van.
4: Ja.
3: En die is ook al best wel gegut in de afgelopen tijd. En dat is best wel kut, man. Als je gewoon game franchises hebt waar je altijd met trots over hebt gepraat, die je graag speelde, waar je nu naar kijkt en je denkt van ja, look at how they massacred my boy. En dat hebben ze gedaan met Call of Duty. En niet zo'n beetje ook. Meerdere malen zelfs, dat het nu eigenlijk wel een beetje klaar is. Zullen we maar zeggen. Nou, goed. Call of Duty heeft ooit 1 comeback gemaakt. Dat was namelijk na Call of Duty Infinite Warfare. Toen waren zij net een stapje te ver gegaan met het futurisme opzoeken. Waarbij Battlefield toen een beetje zoekende was, toen uiteindelijk Battlefield Hardline heeft gemaakt, wat meer criminals versus cops was, in plaats van omdat zij ook een beetje zoekende waren na de tijdsperiode. En daarna kwam Battlefield 1. Dat was hun comeback. Ja. En waar Battlefield op tijd de switch maakte, was Call of Duty 1 jaar te laat, maar kwam vervolgens wel met toen kwam eerst nog Call of Duty Black Ops 4. Moet ik heel, heel eerlijk zeggen. Was ook geen succes. Toen kwam Modern Warfare 2019. En daar wil ik wel heel veel bij stilstaan. Want dat is wel een game die ik toevallig daar straks nog even op opgestart. Een multiplayer matchje. Dat is geen slecht Call of Duty.
4: Ik denk dat dat een van mijn favorieten.
3: Ik denk dat misschien een van de beste Call of Duty's is. Als je puur alle nonsens weglaat. Want dan komen we bij het eigenlijk de core van het probleem. Ik vind misschien de laatste Call of Duty, Black Ops 7, was het wel een geval waarbij je echt merkte dat de game vanaf het begin af aan gewoon dat ze geen idee hadden waar ze mee bezig waren. Ik heb ook het idee dat Activision hun developers enorm aan het pushen is op het maken van games. Er is momenteel ook echt een gezeik daar. Want er is al, volgens mij hebben ze Sledgehammer Games, die een aantal Call of Duty titels hebben gemaakt, hebben ze al laten vallen. Heeft Treyarch dus 2 Call of Duty games achter elkaar, back-to-back, moeten deliveren. Ja, ze zijn gewoon minimaal 4 jaar bezig met een Call of Duty game. Je kan niet verwachten dat dan met de. En waarschijnlijk is het daar die shit geworden. Nah. Maar dus ook, ik ga even terug naar Black Ops 6. Ik heb Black Ops 6 gekocht. Ik heb toen die campaign gespeeld. Ik ben multiplayer gaan spelen. Ik vond hem fucking dik. Totdat de eerste debiele skin erin kwam. Toen was het klaar. En dat is dus.
4: Ja, dan kun je net zo goed Fortnite booten.
3: Exactly. En dat is een beetje waar ik dus gewoon nu zoiets heb van, hey, Infinity Ward kan zeggen wat ze willen, maar Activision zit erachter. En Activision die, gaat gewoon zeggen op radio, hè? Bobby Kotick, de CEO van Activision, was maatje met Jeffrey Epstein. En is zelfs nog mailcontact geweest tussen die twee, over dat Mr. J advies gaf aan Bobby over het, hoe die beter zijn games kon monetizen. En vooral de populaire games zoals Call of Duty. En daardoor hebben wij nu microtransactions in Call of Duty. Maar goed, even heel snel terugkomend nog op Modern Warfare 4. Als we heel even de bullshit weglaten, voelt het wel en ziet het wel uit als een Modern Warfare 2019.
4: Ja, precies. Totdat je Messi tegen Lizzo hebt vechten. En,
3: maar dat hebben ze dus gezegd. Maar dat is dus zeggen, hè? Ik geloof helemaal niks meer. Maar ze hebben het wel gezegd. We are doubling down on the grounded, bla bla bla, huppel de
4: sure.
3: Geen dingetje meer. Maar ja, dat kunnen ze zeggen. Maar uiteindelijk, Activision bepaalt dat. Goed, anyway, we hebben ook nog heel weinig gameplay ervan gezien. 1 feature die ik wel oprecht nice vond, was het feit dat ze wat meer toch op de movement zijn gaan leunen. Niet zozeer het sweaty maken van de movement, maar meer het toegankelijk maken van de movement, dat jij bij wijze van spreken meer controle hebt over wat je doet. Dus je kan ook nu via een buis naar boven klimmen om een ledge te pakken, om dan mee een raampje binnen te komen, om een andere tactiek of een andere flank toe te passen. Als jij over een motorkap heen valt, dan doe je zo'n vette motorkap slijt, weet je wel. Dat soort shit. Valt. Het voelt wel gewoon, kijk, nog steeds zo'n ding dat ik denk van ja, ik ga deze shit, ik wil eerst dingen zien. En ik ga dit jaar naar Gamescom, dus dat vind ik super vet, want dan kan ik hem waarschijnlijk daar spelen. Want dat gaat mij uiteindelijk bepalen of ik deze game ga kopen.
4: Deze game, als ik deze game zou gaan kopen, en dat is een hele grote
3: Ik verwacht het niet.
4: Dan is dat pas na een jaar. Want dan moeten ze eerst een jaar lang kunnen bewijzen dat ze die slopskins en die AI-slop en die voetballers en die zangers en al die rotskins eruit kunnen houden.
3: Weet je welke trouwens partnerships nu hebben in Black Ops 7? Met de karakters van Persona en de Persona games, weet je wel? Die twinks in
4: fucking,
3: weet ik veel. Ja, omdat geld verdient. En dat is een beetje dus het ding. Dat is het eerste, dat daar wil ik naar kijken. En ten tweede, een probleem waar ik oprecht tegenaan aan het lopen ben. Je koopt in principe niet. Bij Call of Duty koop jij een jaarlicentie. Want de game is na een jaar niet meer relevant. Je kan nu wel, en dat heb ik dus ook, hè. Ik boot dan Modern Warfare op. 2019. En ik kan wel wat matches vinden, maar dat duurt wel even.
4: Ja, en dan zit je alsnog in een match met Messi.
3: En dan zit je alsnog, dat gelukkig niet. Modern Warfare 2019, daar zijn die skins nog. Dan denk je dat het daar al erg was. Maar dat valt dus best wel mee ten opzichte van wat we dus uiteindelijk allemaal nog hebben gehad.
4: Ja, ik vond dus die skins in 2019, de originele Modern Warfare. Voordat al die skins overbloeden vanuit Warzone.
3: Die waren goed.
4: Die waren top.
3: Die waren vet.
4: En die hadden persoonlijkheid, maar ze pasten in het spel.
3: Grounded. En dan kan je bijvoorbeeld een combinatie maken. Als je het hebt over grounded skins, hè, dan kan je wel een combinatie maken van zo'n super special forces dude. Maar je kan hem ook in weet ik veel, civilian clothing maken, weet je wel. Dat kan je ook doen. Gewoon een vette, gewoon een blouse aan, weet je wel. Wat meer een beetje houthakkersblouse dan met een gun. Dat kan, dat is grounded. Maar ik hoef geen lasers uit mijn wapens te zien komen. Niet in een shooter. En ik hoop dat ze dat doorhebben. Want ik denk dat dit oprecht... Nou, ik denk oprecht niet dat... Ik vind het oprecht gek dat ze dit jaar een Call of Duty gaan uitbrengen, als ik heel eerlijk ben. Ja. Als deze game het niet wordt, dan denk ik oprecht dat Call of Duty klaar is.
4: Ik hoop het.
3: Ja, mensen zeiden dat bij de vorige. Nee, maar vorige keer wist ik al van, joh, ze kunnen één missen maken en daarna nog een game maken. Maar als deze mist. Ja, maar dan hebben ze echt geen. Weet je hoeveel seizoenen er pas live zijn in Call of Duty Black Ops 7? 2.
4: Ja.
3: En ze hebben nog maar een half jaar. Ja, goed. Anyway, heb jij nog e-sports nieuws?
4: Ja.
3: Mooi.
4: Tel er even kort heen gaan, want we hebben niet zo heel veel tijd meer.
3: Maakt niet uit.
4: De vorige keer had ik het erover dat Movistar Core tegen G2 Esports gaat spelen voor een plekje in de finale. Nou, tot niemands verrassing heeft G2 Esports dat plekje behaald. En daar zijn de finals. Dan hebben we de lower bracket round 1. Daar zijn 3 rondes totaal voor een plekje in de finals. De eerste ronde hebben Natus Vincier tegen Carmine Corp gespeeld en Carmine Corp heeft Natus Vincier ingemaakt met 3-1 en Giant X tegen Team Vitality en Giant X heeft echt hard gewonnen met 3-0. Nou, dan voor komende week rusten er nog de lower bracket round 2, lower bracket round 3 en de finals.
3: Nou, mooi. Lekker kort.
4: Ja.
3: Maar krachtig. Mooi, dan gaan we lekker door naar het eerste nummertje. En in het kader van James Bond heb ik natuurlijk even een leuke James Bond titel song opgezocht. En laten we nou even mijn favoriete ook hier in de player staan. Namelijk A View to a Kill van Duran Duran. Ik zou zeggen, geniet ervan. En tot zo.

0: En dit was Duran Duran met A View to a Kill. En on that note,
1: ja,
0: heb ik heel goed nieuws, jongens.
1: Oh, wat fijn. Vertel.
0: Mijn naam is Bond. James Bond.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Grapje. Mijn naam is Hooidonk. Huub Hooidonk. En James Bond is fucking back in de videogame industrie. Echt. Corwin, ik kan het. Ik ben zo fucking blij met deze game. Laat ik ten eerste heel even benoemen wat deze game ook is. En meteen ook even iets uit de lucht halen. Ja, het is een singleplayer, story-driven, lineaire game. Waarbij je ongeveer een 12 uurtjes aan game time hebt. Dat vind ik even belangrijk om meteen out of bed. Want dit is het grootste discussiepunt. Maar dit is voor mij ook meteen een punt waarbij ik laat zien dat dit genre dus gewoon nog compleet niet dood is. Heel veel mensen hebben een beetje de misconceptie van het idee dat je een bepaalde prijs betaald voor een videogame en er moet een bepaald aantal uur aan gameplay tegenover staan. Er zijn heel veel bedrijven die dat op een verkeerde manier hebben aangepakt. Kijk maar naar Ubisoft, heel goed voorbeeld.
1: Perfect voorbeeld.
0: Waarbij letterlijk als selling points werd gebruikt hoeveel uur aan content je had, maar dat er niet gepraat werd over de content die je had, waardoor je dus eigenlijk gewoon je na een uur gewoon kapot verveelde. En dat je gewoon eigenlijk een hele lege game had met filler content. En dat hoeft helemaal niet. Ik ben echt wel bereid, dankjewel. Zo, het is zondagavond, jongens. Ik ben echt wel bereid om een prijs als, laten we zeggen, ja, deze game was €70. Om 60 tot €70 te betalen voor zo'n ervaring. Want niet alleen is de game aan zich fucking leuk en geweldig. Ik kom er zo meteen nog wel even op wat deze game dan nou echt een James Bond game maakt. En niet een generic third person action adventure shooter. Waar ik bang voor was dat het zou worden. Maar toch dat wat wilde ik nou zeggen? Ik ben het gewoon
1: kwijt. Dat het eigenlijk wel oké is dat deze game 12 uur duurt.
0: Ja. Omdat ze daardoor ook gewoon een verhaal kunnen vertellen.
1: Ja.
0: Zonder dat het verhaal heel langdradig voelt. En een verhaal wat heel soms voelt het voor mij ook een beetje, en dat heb ik bijvoorbeeld met een game als Crimson Desert heel erg. Dat is namelijk echt het tegenovergestelde. Geen slechte game, hè? Crimson Desert heeft heel veel goede filler content. Maar voelt voor mij vaak een beetje niet intimiderend, maar wel gewoon ineens van wow, ik kan zo fucking veel doen en ik heb geen idee wat ik wil doen. En
1: keuzestress.
0: Ja, dat hebt, soms heb je daar gewoon geen zin in. En ik ben erachter gekomen met Resident Evil 2. Die ben ik gaan spelen en dat ik toen dacht van oh, wat is dit rustgevend. Mm-hmm. Want het hoort het helemaal niet te zijn. Resident Evil 2 is ook alles behalve rustgevend vanaf een bepaald moment. Maar het is wel rustgevend omdat je niet hoeft na te denken wat de fuck ga ik doen. Dat wordt je eigenlijk gewoon voorverteld. En het is heerlijk om een keer een game te spelen waarbij je eigenlijk kan zeggen ik heb een film gezien, maar ik heb die film zelf gespeeld.
1: Ja.
0: En dat is een beetje waar we wat deze game brengt. Ze hebben gekeken naar wat maakt James Bond James Bond. Een vette intro, weet je wel. Zo'n intro naar de classic. Dat je met die drie bolletjes, weet je wel. En dat hij dan uitzoomt. En dat is dan de intro.
1: En dan schiet hij zo het beeld neer.
0: En dan uiteindelijk schiet hij zo het beeld neer. Voordat je de intro zo krijgt. Je hebt een intro missie. Waarbij jij wordt geïntroduceerd als nog SAS in training. Agent, SAS agent in training. Niet eens een MI6 of MI5. Daar ben je nog helemaal niet. Maar jij raakt dan verzeld in de situatie. En dat fast track jou vervolgens naar het 00-program. Het mooie is daardoor ook dat jij niet speelt als een ervaren James Bond. Ze willen hiermee met deze game echt gewoon van joh, vanaf het begin af aan zetten wij James Bond neer hoe wij hem zien. Je bent dus ook een stuk slordiger en sloppier en wat onhandiger at times. Het doet me ook heel erg denken in dit situatie, of in ieder geval dat hele trainingaspect, aan de Kingsman franchise. Oh. Het trainen, maar ook aan Eggsy. Voor mensen die weten, is hoofdrolspeler of het hoofdpersonage uit de Kingsman films. Die is ook niet in het begin de beste van de beste. Hij heeft flaws. Ja, maar hij heeft flaws.
1: Ja, dat klopt. Maar hij zit wel flaws. In de top 95%.
0: Hij zit in de top 95%.
1: Maar wel in de 95%.
0: En dat heeft James Bond in deze game ook. Hij is een meester in van alles en nog wat. Maar super cocky. Ja. En daardoor ook heel makkelijk om gewoon iemand boos te krijgen die die niet boos hoort te krijgen. Maar ook in sommige gevallen iets te ver in over his head zijn en vervolgens gewoon een bizarre fucked up situatie veroorzaken. Waarbij ik gaf het als voorbeeld, je bij wijze van spreken aan het begin een hele rustige missie hebt en uiteindelijk eindigt door met een jetski tegen een hijskraan aan te vliegen. Dat is een beetje wat deze game ook is. Het gaat heel snel van 0 naar 100 op een manier zoals je verwacht van James Bond. Ja. Het is echt een James Bond film, maar jij hebt de controle. Jij bepaalt hoe de missies afspelen. Wil jij full on guns blazing gaan? Hey, be my guest. Ga je dat overleven? Waarschijnlijk niet. Het is ook niet echt een makkelijke game, zeg maar. Het heeft best wel wat challenges met zich meebrengen. Maar het mooie is, normaal gesproken in dit soort games heb jij twee opties van playstyle. Je hebt stealth en je hebt guns blazing. Er zit niet echt iets tussenin. Deze game, en dat doen ze dus juist heel erg slim door bepaalde aspecten uit de Hitman games te pakken. Deze games willen er juist voor zorgen dat jij op meerdere manieren jouw missie kan volbrengen. Het is niet zo dat elk stuk een open area heeft waarbij je kan rondlopen en dat je een bepaalde target moet halen en hey, succes ermee. Heel veel dingen zijn ook gewoon lineair. Maar ze bieden jou bijvoorbeeld ook de optie om wanneer jij ineens gezien wordt door een enemy in een gebied waar je niet bent, om jezelf onder de situatie uit te bluffen.
1: Ja, weet je waar me dit een beetje aan doet denken?
0: Nou,
1: Dishonored.
0: Ja, ja. Dat,
1: er zijn meerdere paden die je kan kiezen. Ja. Er zijn verschillende dingen die je kan uitvoeren. Ja. En de game zelf is niet heel lang. Maar omdat ze die extra paden hebben toegevoegd en die andere iteraties hebben gemaakt, maakt het spel heel herspeelbaar.
0: Ja. Ja, en het is ook gewoon heerlijk om bijvoorbeeld ergens in een area te lopen en ineens dus gezien te worden en snel reageren door op je bluffknop te drukken. Dat is gewoon het rondje op je controller. Mm-hmm. En dan ga jij dus gewoon in gesprek met die mensen. Zo van, hey, I'm just checking security over here. En er zijn bepaalde enemies bij wie dat niet kan. Die zijn door jouw bluff heen. Maar die kan je bijvoorbeeld weer fake surrenderen. Dus dan doe je zo van, yo, I'm giving up. Zodat je ze instant kan take-outen wanneer ze bij je in de buurt komen. Het voelt fucking vloeiend. En dan heb ik het dus nog niet eens gehad over de combat. De gunplay voelt lekker. Ik vind het wel een beetje. Oké, het is wel. Het is niet heel erg James Bond om guns blazing te gaan. Dat is niet hoe hij is. Je moet ook. Nee. Want, nee, dat ga ik je uitleggen. James Bond moet wel altijd de license to kill hebben, bro. En de license to kill die heb je pas wanneer er een geweer op jou wordt gericht waarvan de safety weg is. Eerder mag jij niet schieten. Heb jij de trigger discipline en heb je niet de license to kill. Dat vind ik ook dik. Jij kan gaan schieten wanneer je de license to kill hebt. En zo heet het ook echt in de game. En zo voelt het ook. Het voelt zo fucking lekker. Mm-hmm. Maar in principe, jij kan niet het eerste schot lossen. Het eerste schot wordt gelost door de enemies. Jij bent een MI6 agent en jij weet beter dan dat. Jouw bedoeling is ook om het zo clean mogelijk te doen en vooral te investeren in de spy kant dan de actiekant. Schieten kan die ook wel. Hij heeft ook een vette focus mode. En de guns, die gunplay voelt ook heel erg lekker. Maar de gameplay die het voor mij echt doet en waarbij ik echt heel erg aangenaam verrast was, was de hand-to-hand combat fighting. Dat is ook een heel groot onderdeel van de game. Je moet het eigenlijk ook een beetje voor je zien. Je hebt zeg maar areas waarbij je safe bent. Je hebt areas waar je trespast. Dan heb jij een geel driehoekje. Dat betekent dat enemies jou aanvallen on-site. Maar not shoot on-site. Dat gebeurt pas wanneer jij bij wijze van spreken meerdere mensen hebt omgelegd of in elkaar hebt geslagen en dat ze bijvoorbeeld zien, yo, we hebben hier iemand, het gaat helemaal fout, shoot on-site. Dan heb jij ook de license to kill. Dan mag jij ook gaan schieten. Daarvoor moet je het met je vuisten oplossen. Maar hoe doe je dat? Je pakt iemand vast, basht hem tegen een ijzeren buis aan. Je pakt een fles ergens, gooit die tegen iemands hoofd aan, waardoor die stunt is. Je gebruikt een van je gadgets om iemand gewoon, je Q-watch, om iemand keiver naar achter te blazen. Ja, Corin, ik denk dat dit, en IGN coined het ook, en dat vind ik een hele gevaarlijke, want IGN is en blijft natuurlijk IGN. Maar dit is wel iets wat ik meer heb gehoord, en dat is dat dit de beste Bond game is sinds GoldenEye. En dan heb ik het dus over N64 GoldenEye.
1: Ja, ja.
0: En ik denk dat dat ook een beetje komt dat we al heel lang geen James Bond game meer hebben gehad, en dat er echt wel James Bond games zijn die best wel fucking leuk waren. Mm-hmm. Kijk, zo weet ik
1: denk
0: dat.
1: Denk aan de GameCube-versie die wij vroeger speelden.
0: Denk aan de GameCube-versie van, in ieder geval, was dat The World Is Not Enough?
1: Ik denk het wel.
0: Volgens mij wel. Of was het een Ah, man, ik weet het niet. Volgens mij was het een James Bond game waar geen film over was. Volgens mij was dat het. Het was geen film James Bond game. Overigens, From Russia With Love is uiteindelijk later uitgebracht. Dat is echt mijn James Bond game. Die hebben wij samen ook nog uiteindelijk uitgespeeld, volgens mij. Kwam je bij mij thuis op de GameCube, op het kleine kamertje, op het kleine beeldbuis-tv'tje, hebben die nog zitten spelen.
1: Ja, ja, met de trein en zo. Ja. Ja, dat is de enige James Bond game die ik heb gespeeld.
0: Nee, dat was die bij jou inderdaad. Nee, je hebt wel eens een keer bij mij meegekeken, volgens mij, met een James Bond game. Maar dat was het From Russia With Love. Third person James Bond game met een, ja, persoonlijk ook een hele leuke multiplayer functie. Dus dat jij gewoon een beetje regels kon aanpassen, map kon kiezen en dan gewoon met meerdere controllers kon gaan spelen. En in deze James Bond zit een game mode die ik nog niet heb geprobeerd, maar die dus wel voor mij ook best wel leuk klinkt. Dat heet namelijk de Tactical Simulation Mode. Die speel je, die moet je unlocken door eerst een klein beetje in het verhaal door te spelen, totdat je hem in Q-Labs ook echt unlockt. En volgens mij is dat een beetje die multiplayer waarbij je ook enemies kan neerzetten in de map. Dat je outfits kan kiezen, dat je wapens kan kiezen, dat je karakters kan kiezen. En dat je dus gewoon zo'n simulation voorgeschoteld krijgt voor jou, geen skills maar trainen. En dat zorgt een beetje voor ook de replayability. En misschien uiteindelijk ook leuke multiplayer aspecten. Waarbij je bijvoorbeeld kan vermommen als een gast. En dat je dat de spion moet de target vinden. En jij bent dan de target die jij moet vluchten. Assassin's Creed had dat ook erg leuk gedaan. Maar hey, echt zo'n fucking aanrader. Ik kan het niet genoeg zeggen. En ik hoop ook dat iedereen die nu denkt van, ja, oké, fuck it, ik ga hem toch maar doen, dat die volgende week mij even persoonlijk een berichtje sturen met: Huub, dankjewel dat jij deze game hebt aangeraden. Want waarom, echt, deze game is zo fucking leuk. Echt een James Bond game. Er zijn zelfs missies en dat hoop je dan soms echt tussendoor. Heb je heel veel actie gehad, dan denk je, joh, een missie waarbij je nu gewoon even rustig naar huis rijdt door de straten van Londen, om heel even een beetje een verfrissing, zou ook best welkom zijn. Nou, echt precies op dat moment, drive your handler home and then yourself. En dan rij je gewoon eerst een stukje. Daarna gaat natuurlijk alles weer fout.
1: Uiteraard, maar het gaat om die pacing.
0: En het heeft gewoon van die afwisseling dat je op een gegeven moment heel even ook rustig aan moet doen, zorgt er ook voor dat je net even wat beter in het verhaal zit, zonder dat je enorm overweldigd bent door alle constant actie en sneak dingen. Oh, en ook een belangrijke: als jij wordt gezien door 2 of 3 enemies en jij knockt die enemies down, dan staat er situation cleared of suspicious situation averted, whatever the fuck, is de status ook weer normaal. Kan je gewoon weer normaal sneaken. Is het niet meteen dat iedereen alerted is op jouw presence. Het is dan gewoon heel selectief. Wow, er is een
1: we hebben een gast
0: een gast vandaag. Een bij, volgens mij, of een hommel.
1: Een hommel.
0: Nou, die zit gezellig daar. Maar echt, jongens, leuke game. 007 First Light. Enorm welkom. En oprecht benieuwd naar de toekomst. Ik vind het leuk dat James Bond weer terug is in de gaming-industrie.
1: Ik hoop dat ze weer een nieuwe variant van, of niet een nieuwe variant, ik moet anders zeggen, een soort game gaan maken zoals de GoldenEye game was.
0: Nou, sowieso. Ik zat er laatst over na te denken. Die oude first-person shooters, zo die M64 shooters. Perfect Dark is daar ook een heel goed voorbeeld van.
1: Ja, of hebben wat. Quake.
0: Ja, die hebben wat. Gewoon hoe het voelt en hoe het eruit ziet en de FOV en de gunplay, dat heeft wat. En ik zou het begot niet eens erg vinden. Volgens mij heb je dus best wel goede ports van van GoldenEye 007 van de N64, die gemaakt zijn voor de PC. Volgens mij in Unity zijn gestopt. En die best wel mooi uitzien voor deze tijd. Dus het is best grappig. Leuk om dat even te checken. Hey, we gaan nog heel even snel door, want ik wil namelijk even in ieder geval de basis hebben gelegd voor volgende week. Want komende week komt de Summer Games Fest er weer aan. En dat is natuurlijk nu eigenlijk een beetje de vervanger van E3. Alleen dan langer, groter en online. Voornamelijk. Volgens mij kan je ook plaatsen, zijn er ook plekken waar je langs kan. Volgens mij is er ook
1: ik denk een State of Play of zo. Dat wel
0: zoiets,
1: kunnen,
0: weet je wel. Maar we gaan heel even het programma doornemen wat komende weken op het programma staat, zodat we daar volgende week uiteraard even goed op terug kunnen komen. Ja. Corwin, heb jij toevallig het programma al voor je neus? Anders
1: ik was jou al voor zelfs. Kijk. Ik heb de schedule er even bijgepakt. Dus laat ik het even kort benoemen per dag wat er te zien is. Nou, in dag 1, ik houd wel even bij de headlines, want de goede beschrijvingen heb ik nog niet echt gevonden. Dag 1 is te zien, of dat is morgen al. Zo, dat is morgen al. Dat is snel. Is de game showcase. Ik moet even kijken wat die precies
0: en
1: staat.
0: Moet trouwens wel zeggen, officieel is Summer Games Fest pas vanaf vrijdag 5 juni tot en met volgens mij 6 juni. Of 7 juni, sorry, zondag. Maar eigenlijk is de week die er naartoe loopt, telt eigenlijk ook al. Dat is met Gamescom ook. Dus sorry, morgen is dat.
1: Summer Games Showcase is morgen al. Dat zijn 60 independent titles die daar te zien worden. Dan hebben we overmorgen Black Voices in Gaming. Samen met State of Play. Dat is natuurlijk de PlayStation event.
0: Daar gaan we het volgende week uiteraard even over hebben. Want ik heb daar best wel wat leuke verwachtingen voor. Ik ben benieuwd of ze allemaal uit gaan komen.
1: Dan hebben we de Latin American Games Showcase. De LAGS, dus dat zullen games zijn uit Latin America. Dan hebben we 4 juni Women-led Games. Ik ga er even vanuit dat ik denk dat dit geen hele rare assumptie is. Maar dat gaat over games die gedeveloped zijn door vrouwgeleide studio's. Dan hebben we 5 juni begint de officiële Summer Game Fest blok. Ja, daarin worden een heleboel premium, lang verwachte titels aangekondigd, staat er ook. Ja. En de Day of the Devs. Dan hebben we de South East Asian Game Show op June 6th. Samen met, er staat natuurlijk weer een of ding, Wholesome Direct.
0: Wholesome Direct, oké.
1: Dat is world premieres and more surprises in the latest uplifting and joyful and hopeful games. Dus denk een beetje aan Animal Crossing.
0: Ja.
1: Dat is ook het team die ze voor dingen gebruikt.
0: Cozy games.
1: Op diezelfde dag zijn er ook nog de Story Rich Showcase en de Green Games Showcase en de Pride Parade Showcase samen met de Frosty Games Fest. Nou, dat is echt een hele line-up. Ik denk dat er daar gekozen moet worden tussen de dingen. Dan hebben we June 7th de Xbox Game Showcase. Samen met de PC Gamer Gaming Showcase. Ja. En de Deutsche Indie Showcase.
0: Ik ben oprecht, want dat... kijk, dan hebben we... Oh ja, dan hebben we nog 8 juni de India Game Showcase.
1: Ja, ik wou net zeggen, we hebben nog de laatste, de India Game Showcase.
0: Waar je ervan vindt, ja, moet kijken. Ja. Hey, maar laten we nog heel even, want we... Nee.
1: Indie uit India.
0: Ja, oh, Indie Games from India. Oké. All right. Hey, er zijn eigenlijk maar... even kijken. Zullen we het hebben over de vier die mij wel aanspreken, waar ik wel natuurlijk benieuwd naar ben? Dat zijn ook eigenlijk de flagship events. Daar word ik heel mooi onderscheid in gemaakt. Tussen de echt grote events en de kleinere sub-events. Maar eerst flagship event is natuurlijk de State of Play. Kijk, om heel even mijn verwachtingen

0: science fiction / space exploration zou afspelen. Ben ik ook benieuwd naar. Ik denk niet iets van The Last of Us. Dat denk ik niet. Ik denk dat ze daar nog even mee wachten. Daarnaast de God of War Trilogy Remake. Meer nieuws over, want dat was vorig jaar aangekondigd.
1: En bevestigd. Marvel's Wolverine.
0: Wolverine, showcase. Ja, daar krijgen we oprecht meer van te zien. Ja, dat is al bevestigd. Ook door Insomniac zelf. Die game komt ook dit jaar uit. En ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. Waarom ben ik daar benieuwd naar? Hoe we zo'n game krijgen, zoals Spider-Man is. Fucking goede games overigens. Maar dan met gory... fucking veel bloed. Want je kan geen Wolverine game maken en hem niet gory maken.
1: Dat ja, je kan geen PG Wolverine game maken.
0: Nee, dat werkt niet. Dus ik ben heel erg benieuwd ook hoe ze het gaan doen. En hoe ze het gaan... want je bent natuurlijk wel... je bent een superheld, maar je bent geen superheld die... inderdaad kan swingen en kan doen en noem maar op. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze de traversal en alles gaan doen. Ja. Maar ja, dat zullen we dus allemaal gaan zien. Daarnaast ben ik natuurlijk heel erg benieuwd naar het main event op June 5th. Daar zal natuurlijk een hoop worden aangekondigd. Dat is namelijk wel om 11 uur 's avonds.
1: Ik weet niet of er een hoop aangekondigd wordt.
0: Ik weet het niet, man. Dat zijn altijd wel een beetje de dingen waar...
1: ik heb bij deze zoiets...
0: Daar kan je verrast worden. Daar kan je echt verrast
1: worden. We hebben al zoveel dingen dit jaar te horen gekregen. Ik denk dat we wellicht updates krijgen, maar niet nieuwe dingen.
0: Nou, misschien voor volgend jaar. Wat jij wil. Misschien krijgen we wel wat nieuws, want er wordt het namelijk, daar hadden we het vorige week nog over, die nieuwe games van Warhorse, de Lord of the Rings titel en de de nieuwe Kingdom Come game, die staat voor nu als geplande release datum fiscale jaar 2027. Ja. Dus dat is vanaf komende september tot volgend jaar komend zoiets. Dat is volgens mij het fiscale jaar. Dus dat betekent dat het al best wel fucking snel is. Dus misschien dat we ook een nieuwe aankondiging krijgen.
1: En hebben we June 7 natuurlijk krijgen we te horen dat Elder Scrolls 6 aangekondigd wordt bij het Xbox event.
0: Hopium.
1: Nou, dat is duidelijk het geval.
0: Ah, kijk, Nee. Maar je hebt me hier wel. En ik ga je gewoon keihard even lekker op in. Ook al weet ik dat dit niet serieus was. Kijk, ik kan me niet voorstellen dat ze het niet gaan doen. Als ik heel eerlijk ben. Ik kan het niet voorstellen. Nee. Er is te lang niks meer geweest. En ze maken verder nu gewoon totaal geen games. Dus ik hoop het.
1: Ik hoop dat het tegendeel bewezen wordt. Maar ik heb geen verwachtingen.
0: Van de andere kant.
1: Dan hebben we als laatste.
0: Ja.
1: Op dezelfde dag. Ongeveer 2 uur later. Dus dat 2 uur gepland voor Elder Scrolls 6. En ik weet niet wat ze in de rest van de tijd gaan doen.
0: Nee, ik
1: boeit me ook niet zoveel. En dan hebben we als laatste de PC Gaming Show. Van PC Gamer.
0: En dan moet het natuurlijk ook aansluitend aan de Xbox. Zit ook een deep dive. En developer direct van Gears of War E-Day. Ik heb niet zoveel met Gears of War. Maar ik vind het wel vet. Dus
1: ja, same.
0: Altijd tof. Dus ja, gewoon kortom. Een heleboel fucking shit om naar uit te kijken.
1: En we hebben er zin in.
0: We doen gewoon even alsof er heel veel leuke shit aankomt. Nee, we doen gewoon alsof komende week super teleurgesteld gaat zijn. En dat volgend weekend niet de Elder Scrolls 6 wordt aangekondigd. En dan zit ik hier volgende week met grootste big smile op mijn gezicht. Met informatie. Maar ik denk het niet. Anyway, laatste nummertje. Dropkick Murphys. I'm shipping it up to Boston. En dan gaan we de show afsluiten. Zoals we dat altijd doen met een houdoe.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. En de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain is in Parijs gehuldigd na de winst in de Champions League. Aanvaller Ousmane Dembélé beloofde de supporters dat de club volgend jaar weer de eindzege pakt. De spelers werden gehuldigd aan de voet van de Eiffeltoren in een feestelijke sfeer voor zo'n 100.000 mensen. Gisteravond waren er ongeregeldheden na de finale, waarbij bij rellen 1 dode en ruim 200 gewonden vielen. De Franse president Macron noemde PSG het beste team van de wereld. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu. Haven't you heard I'm the internet girl?

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens de getuigen stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren?

0: goedkoper wilt tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. En Marieke van der Putten is Nederlands kampioen dressuur geworden. Ze reed met haar paard Zantana een zeer sterke kuur en ze haalde bijna 88% score. Het zilver ging naar Dinja van Lieren en het brons naar Marlies van Balen. Voor Van der Putten is het haar eerste nationale titel na jaren dressuur op topniveau. Ze noemt de overwinning een beloning voor hard werken en groei in zelfvertrouwen. Door de goede vorm is ze ook zeker van een plek in het Nederlandse team voor de WK in Aken in augustus. Het weer: vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten bij 12 tot 16 graden en een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden.

0: Aan er in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: There's a place in this old town.

Mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Eens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen dan jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.

0: meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens de getuigen stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.